0: Zuidwestenwind. Overdag zijn er flinke zonnige perioden met vooral in het noorden bewolking bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

omgeving. Volg ons op Facebook. Facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De vondst van een drone met explosieven op de luchthaven van Leipzig is volgens de Duitse binnenlandminister Dobrindt een nieuwe escalatie. Hij spreekt van een hybride dreigingsscenario en sluit ook nieuwe incidenten niet uit. De drone werd gevonden in de buurt van Oekraïnse vrachtvliegtuigen en is onschadelijk gemaakt. Er wordt nu onderzoek gedaan naar de herkomst van de explosieve drone en de mogelijke daders. Volgens de minister lijkt de actie namelijk niet op het werk van amateurs. In het noorden van Spanje zijn verschillende stranden gesloten na een grote toename van zogenoemde Portugese oorlogsschepen in zee. Dat zijn kwallenachtige dieren en die kunnen zeer pijnlijke en soms gevaarlijke steken veroorzaken. In San Sebastian zijn op één dag al 120 mensen gestoken, van wie er 2 naar het ziekenhuis moesten. Inmiddels zijn meerdere stranden beperkt toegankelijk of helemaal dicht. Volgens deskundigen trekken de dieren door de warme zee en gunstige windomstandigheden steeds dichter naar de kust. Een 67-jarige man uit het Brabantse Oosterwijk is verdronken in de Bergse Maas bij Waspik. Hij sprong samen met andere opvarenden van een boot in het water, maar kwam daarna niet meer boven. De politie vermoedt dat het gezelschap overboord ging omdat de boot zonder brandstof zat en dreigde te botsen. Na een urenlange zoekactie werd het lichaam van de man gevonden. De andere opvarenden wisten zichzelf in veiligheid te brengen. De politie onderzoekt de toedracht van het incident. En de opvang van minderjarige migranten in de Spaanse enclave Ceuta is volgens het stadsbestuur onhoudbaar geworden. Na de massale toestroom van vorige week zitten er nog zo'n 1100 minderjarigen in de stad. Ceuta vraagt de Spaanse regering daarom dringend om hulp bij de opvang. De meeste van de tienduizenden migranten van vorige week zijn al wel weer teruggekeerd naar Marokko. En dat land vervolgt nu ruim 75 mensen voor hun rol bij de massale grensoversteek. Het weer overal droog bij 13 tot 16 graden en een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag zijn er flinke zonnige perioden met vooral in het noorden bewolking bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio. En deze... Stem van jouw regio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De vondst van een drone met explosieven op de luchthaven van Leipzig is volgens de Duitse binnenlandminister Dobrindt een nieuwe escalatie. Hij spreekt van een hybride dreigingsscenario en sluit ook nieuwe incidenten niet uit. De drone werd gevonden in de buurt van Oekraïnse vrachtvliegtuigen en is onschadelijk gemaakt. Er wordt nu onderzoek gedaan naar de herkomst van de explosieve drone en de mogelijke daders. Volgens de minister lijkt de actie namelijk niet op het werk van amateurs. In het noorden van Spanje zijn verschillende stranden gesloten na een grote toename van zogenoemde Portugese oorlogsschepen in zee. Dat zijn kwallenachtige dieren en die kunnen zeer pijnlijke en soms gevaarlijke steken veroorzaken. In San Sebastian zijn op één dag al 120 mensen gestoken, van wie er 2 naar het ziekenhuis moesten. Inmiddels zijn meerdere stranden beperkt toegankelijk of helemaal dicht. Volgens deskundigen trekken de dieren door de warme zee en gunstige windomstandigheden steeds dichter naar de kust. Een 67-jarige man uit het Brabantse Oosterwijk is verdronken in de Bergse Maas bij Waspik. Hij sprong samen met andere opvarenden van een boot in het water, maar kwam daarna niet meer boven. De politie vermoedt dat het gezelschap overboord ging omdat de boot zonder brandstof zat en dreigde te botsen. Na een urenlange zoekactie werd het lichaam van de man gevonden. De andere opvarenden wisten zichzelf in veiligheid te brengen. De politie onderzoekt de toedracht van het incident. En de opvang van minderjarige migranten in de Spaanse enclave Ceuta is volgens het stadsbestuur onhoudbaar geworden. Na de massale toestroom van vorige week zitten er nog zo'n 1100 minderjarigen in de stad. Ceuta vraagt de Spaanse regering daarom dringend om hulp bij de opvang. De meeste van de tienduizenden migranten van vorige week zijn al wel weer teruggekeerd naar Marokko. En dat land vervolgt nu ruim 75 mensen voor hun rol bij de massale grensoversteek. Het weer overal droog bij 13 tot 16 graden en een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag zijn er flinke zonnige perioden met vooral in het noorden bewolking bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

5FM en op 106.8FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De vondst van een drone met explosieven op de luchthaven van Leipzig is volgens de Duitse binnenlandminister Dobrindt een nieuwe escalatie. Hij spreekt van een hybride dreigingsscenario en sluit ook nieuwe incidenten niet uit. De drone werd gevonden in de buurt van Oekraïnse vrachtvliegtuigen en is onschadelijk gemaakt. Er wordt nu onderzoek gedaan naar de herkomst van de explosieve drone en de mogelijke daders. Volgens de minister lijkt de actie namelijk niet op het werk van amateurs. In het noorden van Spanje zijn verschillende stranden gesloten na een grote toename van zogenoemde Portugese oorlogsschepen in zee. Dat zijn kwallenachtige dieren en die kunnen zeer pijnlijke en soms gevaarlijke steken veroorzaken. In San Sebastian zijn op één dag al 120 mensen gestoken, van wie er 2 naar het ziekenhuis moesten. Inmiddels zijn meerdere stranden beperkt toegankelijk of helemaal dicht. Volgens deskundigen trekken de dieren door de warme zee en gunstige windomstandigheden steeds dichter naar de kust. Een 67-jarige man uit het Brabantse Oosterwijk is verdronken in de Bergse Maas bij Waspik. Hij sprong samen met andere opvarenden van een boot in het water, maar kwam daarna niet meer boven. De politie vermoedt dat het gezelschap overboord ging omdat de boot zonder brandstof zat en dreigde te botsen. Na een urenlange zoekactie werd het lichaam van de man gevonden. De andere opvarenden wisten zichzelf in veiligheid te brengen. De politie onderzoekt de toedracht van het incident. En de opvang van minderjarige migranten in de Spaanse enclave Ceuta is volgens het stadsbestuur onhoudbaar geworden. Na de massale toestroom van vorige week zitten er nog zo'n 1100 minderjarigen in de stad. Ceuta vraagt de Spaanse regering daarom dringend om hulp bij de opvang. De meeste van de tienduizenden migranten van vorige week zijn al wel weer teruggekeerd naar Marokko. En dat land vervolgt nu ruim 75 mensen voor hun rol bij de massale grensoversteek. Het weer overal droog bij 13 tot 16 graden en een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag zijn er flinke zonnige perioden met vooral in het noorden bewolking bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. Een dode en 11 gewonden bij een explosie en een grote brand in New York City. Van de 11 gewonden zijn er 2 in levensgevaar. Onder de gewonden zijn ook 4 brandweerlieden. Rond 12:30 lokale tijd kwam er een melding binnen over een explosie. Toen de brandweer arriveerde, stonden de tweede en derde verdiepingen van het gebouw al in lichterlaaien. Wat de explosie in New York heeft veroorzaakt, is onbekend. In Valence, in het zuidoosten van Frankrijk, zijn 6 gewonden gevallen toen onbekenden het vuur openden op een groep jongeren. De slachtoffers zijn tussen de 15 en 22 jaar oud. 2 zijn er slecht aan toe. Er werd geschoten vanuit een witte SUV met 2 gemaskerde mannen. Kort na de schietpartij werd in een aangrenzend dorpje een brandende auto teruggevonden. Mogelijk is dat de vluchtauto van de daders. De politie vermoedt dat het gaat om een afrekening in het drugsmilieu. Mensenrechtenchef Turk van de Verenigde Naties is zeer bezorgd over het hoge aantal executies in Iran. Het regime in Teheran heeft sinds maart zeker 56 mensen ter dood gebracht. Volgens de VN gebruikt Iran de doodstraf om dissidenten te onderdrukken en angst te zaaien onder de bevolking. Veel executies volgen op bekentenissen onder dwang. Van een eerlijk proces in Iran is vrijwel nooit sprake, aldus de VN. Tussen Boksmeer en Venray rijden sinds vanochtend vroeg weer treinen van Arriva. Het treinverkeer tussen beide plaatsen lag enkele dagen stil door de natuurbrand in Noord-Limburg. Er werden tijdelijk bussen ingezet door Arriva. Sinds gisteren heeft de brandweer het vuur in het natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray onder controle. Tussen Boksmeer en Nijmegen worden voorlopig nog bussen ingezet, omdat op dat traject aan het spoor wordt gewerkt. Het weer, overwegend zonnig en droog, behalve in het noorden waar een buitje kan vallen. De wind waait uit westelijke richtingen en is matig tot krachtig. Maxima rond 24 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende...

0: A1 Radio. De stem van jouw regio.
1: A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

0: in Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. Het dodental door ebola in de Democratische Republiek Congo is opgelopen naar ruim 1800. Ook het aantal besmettingen steeg naar bijna 4000. De huidige ebola-variant in Congo is de zeldzame Bunibugyo-variant. Daar is geen vaccin of behandeling voor. De epidemie is nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. Alleen die in West-Afrika tussen 2014 en 2016 in Guinea, Liberia en Sierra Leone was groter en eiste 11.000 levens. Een helikopter met aan boord de Amerikaanse president Donald Trump is gisteren te dicht in de buurt gekomen van een passagiersvliegtuig. Het burgertoestel was bezig met de klim vanaf Ronald Reagan Washington National Airport. Volgens de luchtvaartautoriteit FAA is de president niet in gevaar geweest. Sinds het dodelijk ongeval van vorig jaar met een helikopter worden commerciële vluchten stilgelegd als de Marine One helikopter van Trump opstijgt. Dat is gisteren niet gebeurd. Japan onderzoekt de mogelijkheid van een tweede hoofdstad. De regering wil voorkomen dat het landsbestuur stilvalt als een zware aardbeving of andere natuurramp de hoofdstad Tokio treft. Volgens de overheid is de kans op een zware aardbeving rond Tokio de komende 30 jaar ongeveer 70%. Osaka geldt als de belangrijkste kandidaat, maar ook Fukuoka, Nagoya en Sapporo worden genoemd. Tussen Boksmeer en Venray rijden sinds vanochtend vroeg weer treinen van Arriva. Het treinverkeer tussen beide plaatsen lag enkele dagen stil door de natuurbrand in Noord-Limburg. Er werden tijdelijk bussen ingezet door Arriva. Sinds gisteren heeft de brandweer het vuur in het natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray onder controle. Tussen Boksmeer en Nijmegen worden voorlopig nog bussen ingezet, omdat op dat traject aan het spoor wordt gewerkt. Het weer, overwegend zonnig en droog, behalve in het noorden waar een buitje kan vallen. De wind waait uit westelijke richtingen en is matig tot krachtig. Maxima rond 24 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: A1 Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Loyaal, koop lokaal.
5: Artcleaning.nl.
6: Ontdek de kunst van slow dining bij Petit Verdot in Nunspeet. Geniet onbeperkt van kleine, verfijnde gerechten met westerse en Aziatische invloeden. Laat je verwennen in een sfeervolle ambiance. Sluit af met ons Grand Dessert Buffet en ervaar een culinaire beleving zoals geen ander. Reserveer nu op petitverdot.nl. Petit Verdot, waar smaak en sfeer samenkomen.
7: Je auto weer als nieuw? Ga niet lopen stressen, maar laat hem polijsten door Van Essen. Bij Van Essen brengen wij je auto van binnen en buiten weer in topstaat. Wilt u bescherming op uw lak? Wij kunnen ook een glascoating aanbrengen. Kom langs aan de Ronding 1 in Nunspeet, Industrieterrein De Kolk. Van EssenCarCleaning.nl.
6: Zin in een avond culinair genieten? Reserveer nu bij Petit Verdot in Nunspeet. Fusion dining op zijn best. Kijk op petitverdot.nl.
8: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
9: In Museum Het Pakhuis ontdek je de rijke geschiedenis van de Veluwe. Stap in de voetsporen van de archeoloog. Verwonder over bijzondere vondsten. En zie hoe wetenschap ons verleden tot leven brengt. Een verrassende beleving voor iedereen met een nieuwsgierige blik. Het Pakhuis. Het leukste doe- en beleefmuseum van de Veluwe. Kom naar het wijkontmoetingscentrum in Nunspeet. De plek waar buren vrienden worden. Of je nu komt voor een bakje koffie, een warme maaltijd of een leuke activiteit. Iedereen is welkom, jong en oud. Samen bouwen we aan een betrokken buurt waar niemand er alleen voor staat. En iedereen telt. Loop binnen tussen 10 en 4. Of kijk op woc wocnunspeet.nl. Het WOC, een plek om elkaar te ontmoeten.
5: Weert Energie viert feest. Al 15 jaar zijn we specialist in duurzame energie. Zoals warmtepompen, thuisbatterijen en zonnepanelen. En wie jarig is, trakteert. We hebben prachtige acties met batterijen, zonnepanelen en warmtepompen. Kiest u voor een warmtepomp, dan krijgt u 5 jaar onderhoud gratis. Vraag vrijblijvend een offerte aan. Mail naar info@weertenergie.nl of bel 0341 743802. Dus ga voor onze actie snel naar weertenergie.nl of bezoek onze showroom Marconiweg in Nunspeet.
10: It's from the heartland.
11: Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere donderdagavond van 8 tot 10 het nieuw country-programma Hits from the Heartland op RTV Nunspeet. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke donderdagavond naar RTV Nunspeet op de kabel, DAB Plus en 105.9 FM.
12: Hits from the Heartland with Camille Janssen.
13: En dit is hem vandaag. Op jouw nummer 1. Radio Nunspeet. Maak je klaar voor de allernieuwste knuffelplaat.

allemaal liedjes van Elton John aan elkaar geplakt en meegezongen door Dua Lipa. Hit van een aantal jaren geleden inmiddels ook alweer, hoor. Maar het blijft een heerlijk, heerlijk plaatje. Goedemorgen en hartelijk welkom weer bij een nieuwe aflevering van De Veluwe Start-up hier op Radio Nunspeet. Altijd op de doordeweekse werkdag. Werkdag, zijn we op vakantie of werken we? Maakt niet uit, maar het programma is er. Tussen 7 en 9 uur. Marcel op vakantie, ik neem het over van hem. Doen we samen met Bart van Dijk op de maandag en de vrijdag. En ik doe de, nou ja, dinsdag, woensdag en donderdag. Dus morgen zit hier Bart. Even kijken, het is vandaag, 6 augustus staat er op de kalender. En vandaag, maar dan heel veel jaar geleden, het Beatle-album Help komt uit. Gisteren hadden we ook al een Beatle-album, maar ze waren productief. Maar dit was een ander jaartal, 1965, 6 augustus. Kijken of we daar ook nog wat van kunnen draaien. In 2012, even kijken hoor. Oh ja, dat was die verkenner, Curiosity, die landt op Mars. Dat is trouwens een end vliegen, want hij heeft er geloof ik een jaar of 10 over gedaan. Nee, naar Mars niet, maar ik weet niet precies hoe lang. Maar het is niet vandaag of morgen dat je daar staat, zeg maar. Het is echt heel, heel ver vliegen. Het voertuig gaat daar op zoek naar sporen van leven op de planeet. En in 2021, de Olympische Zomerspelen, daar wint de Nederlandse baanwielrenner Kim Nog Harry Lavrijze goud op de sprint. In de finale klopte hij toen zijn landgenoot Jeffrey Hoogland. Allemaal wat dingetjes die er zich vandaag afspeelden op 6 augustus, maar dan jaren en jaren geleden inmiddels ook alweer. Even kijken, wat gaan we doen in dit programma? Elke half uur hebben we de hoofdpunten van het nieuws. De Hollandse klomplaats hebben we natuurlijk straks ook nog. Dat doen we na het nieuws van 7 uur. We hebben de verjaardagshoroscoop, de Roy Orbisonplaat, de berichtgeving tussen de platen door. Kortom gezegd, we hebben een druk programmaatje met heel veel lekkere muziek, uiteraard ook. Jarig zijn vandaag, ik noem er even een paar: Robin van Persie, Helene Hendricks, Erwin Krol en Carrie Terfse. En van die laatste.

Stone Cowboy hier op Radio Nunspeet. Het programma De Veluwe start op. En ja, je zou je bootje maar hebben liggen in de haven van Elburg. Daar is in de nacht van dinsdag op woensdag rond 4:30... een auto op een boot in de Bottenwerf terechtgekomen. De bestuurder was verdwenen toen de politie arriveerde. En de eigenaar van de auto, daar wordt nog naar gezocht. De boot van Egbert Bos was net opgeknapt met een nieuwe motor en bekleding. De auto is inmiddels van de boot getakeld. Maar Bos die vreest dat zijn boot door het zware gewicht mogelijk totaal los is. De politie onderzoekt hoe de auto vanaf de havenkade het water in kon rollen. Ja, nou ja, ik heb altijd zo'n vreemd gevoel erbij als de eigenaar van de auto, de bestuurder van de auto, in één keer verdwenen is, dan begin ik toch een beetje wat dingen te geloven. Maar goed, we gaan niet speculeren, maar dat kun je natuurlijk zelf wel een beetje invullen wat er dan eventueel gebeurd zou kunnen zijn. Dit is Radio Nunspeet, de ochtendkracht. En of de ochtendkracht moet je mij horen. Ja, de programma's verschillen nog wel eens wat. En ik zit net een berichtje te lezen op mijn telefoon. Maar ik moet natuurlijk zeggen, De Veluwe start op. Gaan we door met deze van Bruce Springsteen. Hier is I'm on Fire.

0: En die heeft ooit een keer een plaatje gemaakt samen met vader Abraham. En dat heette toen Dicht bij elkaar. Vader Abraham en Carrie Tessen.
1: Jij bent de wijn in mijn glas. Ben ik verdwaald op mijn kompas. Je bent de allermooiste bloem tussen het gras. En de allerliefste vrouw. Daarom hou ik zo van jou.

aan je ogen wat je voelt en weet precies wat jij bedoelt. En mijn hart wordt dan met warmte overspoeld.

samen met vader Abraham. Dit was Carrie Dessen en Dicht bij elkaar. En dus vandaag, omdat ze jarig is, 88 jaar oud geworden, deze musicalster, presentatrice, wat heeft ze allemaal niet gedaan. En ze kon ook nog eens heel erg mooi zingen, Carrie Dessen en Dicht bij elkaar. Samen dus met vader Abraham. De gemeente Harderwijk wil de binnenstad de komende jaren groener maken om hitte- en wateroverlast tegen te gaan. Op warme dagen kunnen metalen en stenen oppervlakken, zoals prullenbakken, auto's, putdeksels, temperaturen tot wel 80 graden Celsius bereiken. Door meer bomen, planten en struiken aan te leggen wil de gemeente zorgen voor meer verkoeling, betere opvang van regenwater en meer biodiversiteit. De werkzaamheden moeten in 2031 zijn afgerond en kosten ongeveer 2 miljoen euro. Volgens de GGD helpt vergroening om de gevolgen van hitte voor de gezondheid te beperken en draagt het bij aan het prettige en leefbaar worden van de binnenstad. We gaan eens even kijken. Hebben we nog een Nederlands plaatje? We hadden net er ook al eentje, maar oh, dit is een vrij recente. Die is ook wel leuk. Die gaat zo. Menso Kortland is dit. In de Veluwe start op.

0: Easy Beats. En langzaam mogen we weer aan denken. Friday on my mind. En daarvoor hadden we nog Menso Kortland en Sukkel in Amsterdam.
1: Dit is Radio Nunspeet. Met de headlines.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino treedt nu niet af. Zijn positie stond onder druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Maar bij een spoedvergadering van het bestuur kreeg hij toch de volledige steun. Het dodental door ebola in de Democratische Republiek Congo is verder opgelopen naar ruim 1800. De huidige uitbraak van deze variant van het virus is nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. En tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. De grote natuurbrand bij Venray is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog wel nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Het weer geregeld zon, vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui bij 20 tot 24 graden.
1: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.

een allemachtige tijd geleden, hoor, tot dit en dit was. 1958. En leuk ervan is dat ik toen nog niet eens was. Dus dat is ook wel lekker om te zeggen een keer. De Platters hoorde je hier in het programma De Veluwe Start Op. Dan heb ik ook nog een kort berichtje, het volgende. De gemeente Oldebroek komt onder extra toezicht van het ministerie van Asiel en Migratie, omdat zij een asielopvang hebben ze dat niet geregeld... terwijl ze volgens de spreidingswet 141 opvangplaatsen moeten realiseren. Minister van der Brink gaat de gemeente intensiever volgen en nodigt de verantwoordelijke wethouder uit voor een gesprek om de afspraken te maken over een geschikte opvanglocatie en de planning daar zo in Oldebroek. Daar krijgt Oldebroek krijgt daarmee nog een kans om alsnog aan de wettelijke verplichtingen te voldoen. We hebben op het muzikale programma staan.

Ja, dat waren The Avengers. Of Stevie V en Dirty Cash. Dan heb ik hier het volgende. Ik dacht overigens dat de fabrikanten van fietsen hoogtijdagen vierden. En dat die elektrische fiets onwijs veel verkocht werd. Dat zal ook wel, maar fabrikant Axel, het moederbedrijf van Sparta, Batavus en Babu, heeft uitstel van betaling aangevraagd vanwege aanhoudende financiële problemen. Ondanks extra financiering en pogingen om een oplossing te vinden, kan het bedrijf niet langer aan zijn verplichtingen voldoen, financiële verplichtingen voldoen. De problemen ontstonden na de coronaperiode door grote voorraden onverkochte fietsen. Eerder werd al besloten dat Sparta vanaf 2028 opgaat in Batavus en werd de fabriek in Heerenveen gesloten, waarbij zo'n 160 banen verloren gingen. Ja, wat ik je al zei, het is best wel een beetje vreemd, want die fietsen die vliegen als warme broodjes over de toonbank. Ze kosten ook nog wel eens wat. En dan, toch gebeurt dit. Maar ja, er zijn natuurlijk andere factoren die daar ook een rol bij spelen. Dit is Unit Gloria en Bonnie Sinclair, Waikiki Man.

lijkt ook een beetje op het plaatje Clap Your Hands and Stamp Your Feet. Dat was ook een hit van Unit Gloria. Ik denk dat je het er zo één op één boven kan leggen. Dan gaat het naadloos in elkaar over. Bonnie Sinclair was de zangeres van deze band. Ook overigens Robert Long, die heeft er ook in gezongen. Dat was de start van zijn carrière. En dan gaan we naar een bandje toe die de doorbraak had in 1982. Ik weet niet of je het liedje nog kent. Pas die Dutchie stond op nummer 1. Niet in Amerika, dat niet. Maar wel bijvoorbeeld in Engeland, Nederland en verschillende andere landen. Maar die hebben ook een tweede hitje gehad. En dat vind ik altijd leuk om dat dan ook eens een keer weer te laten horen. Dat was het nummer Youth of Today.

0: The Musical Youth and the Youth of Today. En hoe ging dat andere liedje nou ook alweer? Die hit waarmee ze heel erg groot zijn geworden, dat had dit begin.
1: Is je nou weer zo?
0: Ja, dat was hem. We gaan eens even kijken wat het weer gaat doen de komende uren. Vandaag in ieder geval. Vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. Later neemt het in het noorden. De bewolking neemt toe en kan er een bui vallen. Het wordt 20 graden in het noorden tot 24 graden in Limburg. Vanavond en vannacht is het in de zuidelijke helft droog met opklaringen. In de noordelijke helft van het land komen wolkenvelden voor en is er kans op een bui. Minima liggen rond tussen de 10 en 17 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij een zwakke tot matige noordwestenwind 2 tot 4. Dan wordt het zo'n graad of 20 tot 24 graden. Een beetje afkoeling dus vandaag, maar als ik dan verder kijk, dan zie ik de temperaturen, die gaan dan toch wel weer omhoog. Ik ga je er zometeen volgende keer, en dat is over een uurtje, ga ik je er iets meer over vertellen.

Ja, het waren geniale muziekmakers, maar ze konden ook ontzettend goed ruzie met elkaar maken. En vandaar dat het ook ophield, die samenwerking. Ze hebben een aantal jaren geleden al een keer geprobeerd het weer op te starten, maar volgens mij is daar ook heel erg weinig van terecht gekomen. En over ruzie gesproken. Ja, de jarenlange juridische strijd over het bedrijventerrein in Elspeet is nog niet voorbij. De rechtbank heeft ecoloog Jaap Schreuder deels gelijk gegeven in zijn inzet om de beschermde das te beschermen. De provincie moet opnieuw beoordelen of de dassen voldoende fourageergebied overhouden. Nadat een deel daarvan is verdwenen door de aanleg van het bedrijventerrein. Ook oordeelde de rechter dat de gemeente Nunspeet geen schadevergoeding krijgt van de provincie voor de vertraging rond het project. De gemeente bestudeert de uitspraken en gaat hierover in overleg met de provincie. Eens even kijken. Oh, de Bee Gees, die gaan we draaien. Radio Nunspeet. Hier in het programma De Veluwe Start-up. De Bee Gees en het mooie Massachusetts.

Velen, we starten op en we hadden de Bee Gees. En het nummer dat heet Massachusetts. We gaan er even uit voor reclame, nieuws en reclame. En dan ben ik snel weer terug met het tweede gedeelte van dit radioprogramma. En de laatste die ik voor je heb klaarstaan is deze. Ja, van de Modern Talking. You're my heart, you're my soul. Zometeen terug dus.

0: website.
1: Zandengrind.nl. De leverancier van alle soorten zand, grind, split, tuinaarde en toebehoren. Eventueel geleverd aan huis. Op de stoep of in de tuin. Met onze vrachtauto met autolaadkraan. Zandengrind.nl. Ook voor afvalcontainers en afvalinzameling. Wist je dat wij beschikken over een mobiele betoncentrale? Hiermee maken wij beton op locatie. Al vanaf 500 liter. Kijk en bestel via zandengrind.nl. Voor hovenier, particulier, straatmakers en bouwbedrijven.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Kipliefhebbers opgelet. De allerlekkerste kip vind je bij Mr. Fillet. Onze kip komt gewoon uit Nederland. Zonder rommel en zonder toegevoegd water. Rechtstreeks vanuit onze eigen slachterij in Stroe, dus zonder tussenpersonen. Dat betekent verse kip voor de beste prijs. Van malse kipfilets tot onze populaire nuggets. Kom langs bij Mr. Fillet aan de Stationslaan in Nunspeet of in winkelcentrum Tweelingstad in Harderwijk. Mr. Fillet, now we're talking.
4: Hoe de Veluwe smaakt? Naar ambacht, avontuur en verrassingen op elke hoek. Op de Veluwe Fair proef, beleef en ervaar je het beste van de regio. Ontdek lokale makers, inspirerende workshops, bijzondere demonstraties en activiteiten voor jong en oud. Veluwe Fair, 17 en 18 oktober in het Nationaal Hippie Centrum in Ermelo. Bestel nu je tickets op veluwefair.nl.
5: Hij is er en zit in Nunspeet, de Zuivelhoeve. Een winkel waar je elke dag jezelf kan verwennen met heerlijke kwaliteitsproducten. Zoals Twentse metworsten of Noord-Hollandse kaas. Maar ook echte boerenkaas en vers gebrande noten. Vergeet ook niet onze heerlijke bonbons en leuke cadeautjes. Tevens is er een uitgebreid assortiment buitenlandse kazen, een mooie collectie wijnen en bieren en zelfs een Bastiaan bier van de brouwerij Bastiaan in Nunspeet. Zuivelhoeve Nunspeet zit aan de Dorpstraat 49. De Zuivelhoeve. Onmeunig lekker.
6: Goud, zilver en briljant. Juwelier Mieke, de leukste juwelier van het land.
7: Oude sieraden zijn veel geld waard. Goud en zilver. Lever het vertrouwd in. Kom langs voor een vrijblijvende taxatie. U zult versteld staan. Ruil het in voor iets nieuws of gewoon voor geld.
6: Juwelier Mieke's sieraderie.
7: In Doornspijk. Dichterbij dan je denkt. Meer weten? Kijk op juweliermieke.nl.
8: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door juwelier Leusink van Veen uit Nunspeet. Regio Radio voor nieuws, muziek en informatie. Dit is Radio Nunspeet met het nieuws van 8 uur.
9: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino staat onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Onder meer de Europese Voetbalbond zegt het vertrouwen in Infantino op. De FIFA erkent nu dat er fouten zijn gemaakt, zegt commentator Suze van Kleef.
10: Infantino stuurde gisteravond een brief naar de FIFA Council, het hoogste bestuursorgaan van de Wereldvoetbalbond, en de 211 aangesloten nationale voetbalbonden, waarin staat dat ze dus hun oprechte excuses aanbieden voor de gemaakte fouten.
9: In de verklaring is verder te lezen dat de FIFA aanvallen op de integriteit van de bond niet accepteert. Tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. Het treinverkeer lag de afgelopen dagen stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor, maar is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. VN-mensenrechtenchef Turk heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Sinds maart zijn zeker 56 mensen die ter dood waren veroordeeld door het regime geëxecuteerd. Onder hen waren 27 mensen die begin dit jaar meededen aan de protesten tegen het regime. Volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Door de droogte liggen veel woonboten al weken scheef op de bodem en dat levert schade op aan de boten. Ook aan de woonboot van deze man.
11: Deuren die niet meer goed willen sluiten. De voordeur die hebben we een stuk van moeten afzagen. Omdat die zo diagonaal in het frame valt dat we hem anders niet meer in het slot kregen.
9: Volgens de Landelijke Waterwoonorganisatie zijn er dit jaar meldingen van schade door droogligging. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.
1: In
0: Nunspeet aan de Industrieweg 10A vindt u Heat Design, Olja Houtbouw en Veluzon. Zoekt u een nieuwe hout- of pelletkachel, een stijlvolle overkapping of zonwering op maat? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Van persoonlijk advies tot vakkundige montage. Wij ontzorgen u volledig. Kom langs in Nunspeet of kijk op ozbgroep.nl.
12: Uitgebreid assortiment voor de tuinliefhebber. En een beestachtige collectie voor de echte dierenvriend.
13: Oh, oh, oh, Agro Tuin en Dier.
12: Kom eens langs en sta versteld van het aanbod.

0: Molenweg 91 in Nunspeet, naast Molen de Duif.
1: Heb je behoefte aan een flinke dosis wooninspiratie? Dan ben je bij Vis Interieur en Stijl aan het juiste adres. Of het nu gaat om raamdecoratie of vloeren, door de ruime keuze is er voor iedereen wat te vinden. Persoonlijk advies op maat voor elk budget. Kom langs, want onze collectie verkopen we niet online. Die moet je gezien hebben. Vis Interieur en Stijl. Jouw interieur is onze passie. Pascalweg 8 in Nunspeet. Kijk voor de openingstijden op vis-interieurenstijl.nl.
2: Kringloopwinkel, de cirkel, groen en sociaal.
3: Bent u op zoek naar goede tweedehands spullen? Kom dan naar Kringloopwinkel de Cirkel. Er is altijd wel iets leuks te vinden voor een aardig prijsje. Verder draagt u bij aan een groen milieu. En wij doneren aan lokale goede doelen. Mocht u spullen hebben die u niet meer gebruikt, breng ze dan gerust langs.
2: Kringloopwinkel, de cirkel. Samen maken wij de cirkel rond.
3: Nijverheidsweg 101B in Nunspeet.
4: Jacob en Kobe Ritsma, broer achter zus. Bezoek het Noord-Philips Kunstmuseum en geniet van Jacobs wijdse en ademende landschappen en Koba's stille, zorgvuldige interieurs en portretten. Het laat zien dat de tijd niet vooruit beweegt, maar juist dieper wordt. Iedere zaterdag vanaf 3:00 voor alle inwoners van de gemeente Nunspeet gratis toegang aan de winkelweg 17A in Nunspeet.
5: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Nunspeet, Elburg en Harderwijk.
6: Alles komt samen bij Veluvine Nunspeet. Het podium voor theater, film en muziek. Laat je meeslepen door muziek, lach mee met cabaret en geniet van de mooiste films en familievoorstellingen. Ontdek, beleef, geniet. Cultuur bruist bij Veluvine. Kijk wat er speelt op veluvinenunspeet.nl.
7: En dit is hem vandaag. Op jouw nummer 1. Radio Nunspeet. Maak je klaar voor de allernieuwste knuffelplaat.

Marco Schuitmaker natuurlijk veelvuldig gedraaid hier op Radio Nunspeet. En vandaag gebombardeerd tot de Hollandse klomplaat. En dat was nog even zijn oude hit, De Engelbewaarder. Welkom bij het tweede gedeelte van het programma De Veluwe Start-up. Met daarin nog straks de Roy Orbison plaat natuurlijk om even na 8:30. Daarvoor hebben we de headlines nog van het nieuws. En we hebben de berichtgeving tussen de platen door. En, oh, dat had ik al gezegd, de horoscoop. Ja, dat had ik al gezegd. Die komt er ook zo meteen aan. Het wordt toch lekker weer vandaag. Het wordt niet zo heet als de afgelopen dagen. Maar gisteren viel het overigens ook wel mee, hoor. En straks krijg je ook nog een uitgebreid weerbericht. Nu een

Ja, Kaoma was dat. En de Lambada. De Veluwe start op. Nog tot 9 uur. En het volgende eventjes. Het wereldkampioenschap Endurance Modelbootracen. Dat werd onverwacht gehouden bij de Visvijver in de Berenkouw in Putten. Nadat het evenement door natuurbranden niet kon doorgaan in Bordeaux. Zo'n 250 deelnemers en begeleiders uit 16 landen kwamen naar Putten om met radiografisch bestuurbare modellen de snelheid tot 80 km per uur te halen en te racen. De deelnemers en organisaties zijn dankbaar dat het kampioenschap kon doorgaan en prijzen de gastvrijheid en de snelle organisatie in Putten. Binnen de modelbootracewereld staat saamhorigheid centraal en wordt de sport vaak generatie op generatie doorgegeven. Ik heb dat zelf ook wel eens geprobeerd, ook met zo'n vliegtuigje. Ik moet zeggen, dat is best wel lastig. En ja, bij mij is dat ook niet helemaal goed afgelopen. Want dan moest je bijvoorbeeld, dit gaat dan niet over bootracen, maar met zo'n modelbouwvliegtuigje. Was je bezig, zeker wel een paar maanden om dat ding in elkaar te zetten. En je had hem echt binnen een paar minuten, kon je weer eigenlijk opnieuw beginnen.

0: Dat was Alex Warren en Passenger. Even een blik op onze klok. En die vertelt dat het 8:21 is. En dat wil zeggen...
1: Jarig vandaag, dit zeggen de sterren. De verjaardagshoroscoop.
0: Ja, het is vandaag 6 augustus. Mocht je vandaag jarig zijn, allereerst natuurlijk van harte gefeliciteerd. Sommige gewoontes houden je ongemerkt tegen om verder te groeien. Door eerlijk naar jezelf te kijken, ontdek je waar verandering mogelijk is. Het helpt om gedachten eens op papier te zetten, zodat patronen duidelijker zichtbaar worden. Op financieel gebied is voorzichtigheid verstandig, zeker wanneer ontwikkelingen buiten jouw invloed onverwachte gevolgen hebben. Binnen de familie kunnen emoties hoger oplopen dan gebruikelijk. Blijf rustig luisteren en kies niet direct partij. Dat voorkomt dat een klein meningsverschil groter wordt dan nodig is.

dat zijn van die evergreens die we nooit zullen vergeten. Evergreens die je altijd weer terug hoort. Lobo, I'd love you to want me hier in het programma De Veluwe Start-Op. Meer dan 100 boeren protesteren gisteravond met trekkers in Apeldoorn-Zuid tegen het stikstofbeleid. De stoet

0: Het luid toeterend door de wijk met omgekeerde vlaggen en protestborden. Tijdens de actie werden verkeersregels overtreden, zoals het negeren van rode verkeerslichten en blokkeren van kruisingen, wat voor files en vertraging zorgde. De demonstratie was niet aangemeld bij de gemeente. Zo rond 11 uur 's avonds eindigde het protest na een kort tegenprotest van, ja, je gelooft het bijna niet, van een fietser.
1: Ma chère mamie, je passe de bonnes vacances. Il fait très beau et la nouvelle fiancée de papa me plaît beaucoup. Elle est très jolie et pas tellement plus vieille que moi. Depuis qu'elle est à la maison, papa n'a plus un seul cheveu blanc.

0: En ze hadden ook weer een Fransgenoot in het programma van Michel Sardou. Attention, les enfants, danger. En dan is het door 8:30 heen. Klopt dat wat ik zeg? Ja, ruim. Dus hebben we weer...
1: Dit is Radio Nunspeet. Met de headlines.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren 2 Israëlische militairen gedood en 4 zwaar gewond geraakt. Het is voor het eerst dat er Israëlische militairen zijn omgekomen sinds het staakt het vuren tussen Israël en Libanon in juni inging. FIFA-voorzitter Infantino treedt niet af. Zijn positie stond onder druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Maar bij een spoedvergadering van het bestuur kreeg hij toch de volledige steun. En tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. De grote natuurbrand bij Venray is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Het weer, geregeld zon, vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui bij 20 tot 24 graden.
1: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.

Ja, morgen dan is hij er weer, hoor. Zo rond 8:30. Dan draaien we wederom een Roy Orbison plaat altijd in het programma. De Veluwe start op. The Pretty Woman hoorde je deze keer. En dan gaan we naar een zangeres. Ja, die hadden we in het begin van het programma ook al. Ze opende samen met Elton John. Dan heb ik het over deze mevrouw, Dua Lipa. En dit was haar, ja, zeg maar, haar start van haar grote carrière die ze zou krijgen na dit liedje. Hier is Dua Lipa en dan maar Be The One.

Dat was Dua Lipa. En Be The One. Het minimumloon dat stijgt vanaf 1 januari 2027 fors. Vooral voor 17, 18 en 19-jarigen. Hierdoor krijgen supermarkten, winkels en horecabedrijven te maken met hogere loonkosten. Economen van Rabobank verwachten dat een deel van deze kosten wordt doorberekend aan consumenten, waardoor boodschappen en horecaprijzen kunnen stijgen. Ondanks de loonsverhoging verwachten zij geen grote toename van de jeugdwerkloosheid. Omdat de arbeidsmarkt krap blijft en eerdere verhogingen ook niet tot minder banen voor jongeren leiden. Ja, het is altijd wel een vreemd verschijnsel natuurlijk. Dan gaan de lonen weer omhoog. En god, denken dan de horeca-ondernemers van, ja, ik moet meer aan mijn personeel betalen. Dan maak ik mijn drankje ook maar duurder en wordt het eten ook weer duurder. En dan denken die jongeren weer, hé, ik kan niet meer eten ergens, want het is te duur, dus vraag ik meer loon. Zo zit het volgens mij in elkaar. Ik ben geen econoom, maar zo moeilijk is het dan ook niet om dat te beredeneren. Het is een soort spiraal, een vicieuze cirkel waar je volgens mij bijna nooit meer uit.

Start op met ABBA en The Winner Takes It All. We gaan nog eens even kijken wat het weer gaat doen de komende, nou, de komende dag, maar ook de komende dagen. Het is aangenaam zomerweer met veel zon en normale temperaturen voor augustus. De maxima bereiken aan zee. Waarde rond de 22 graden. In het zuiden is het lokaal zo'n 24 tot 25 graden mogelijk. Vanavond en vannacht trekt een gebiedje met bewolking en lichte regen over het noorden. Elders blijft het droog. Kouder dan 12 tot 15 graden wordt het niet. Vrijdag breekt opnieuw de zon goed door en daarbij is het overwegend droog. Het wordt ongeveer zo'n 23 graden. Komend weekend gaat de temperatuur weer omhoog. Ja, en dat gaat zelfs flink omhoog, want zaterdag 27 graden. Zondag weer 31 en dan zakt het weer iets af naar 26 tot nou ja, dinsdag 25 graden. Maar de regen die valt nou ja, bijna of nauwelijks niet. Dat kun je wel stellen zo. Dus het blijft droog. Dat is voor de vakantiegangers heerlijk, voor de boeren wat minder. En ook voor het land eigenlijk is het ook niet zo heel erg goed.

to Last. Wat een groot hit voor Malay. En you make my dreams, hoorde je nu. En daarvoor hadden we nog die man met die vetkuif. En het liedje My Cockatoo, dat ligt je misschien iets meer in het, goed in het geheugen. En deze keer zong hij het nummer Pretend. Dit moet het maar alweer zijn, deze aflevering van de Veluwe Startop. We zijn er doorheen. We hebben alles weer gehad. De muziek gedraaid, de berichten die we hadden voorgelezen. En zometeen is de weg vrij voor niemand minder dan Klaas van het Hof. Want hij presenteert vandaag, bij afwezigheid van Henry, het programma Ochtendkracht. Ik meld me weer. Even kijken. Nou, morgen zit Bart hier. Van het weekend ben ik er nog een keer. Twee keer zelfs. En dan volgende week dinsdag doe ik dit programma weer. Maar Marcel is op vakantie, dus wij nemen het waar voor hem. Ik wens je nog een hele prettige donderdag.

0: Je auto echt goed schoon? Ga niet lopen stressen, maar laat hem wassen bij Van Essen. Van Essen Car Wash reinigt je auto snel, grondig en milieuvriendelijk. Hij wordt handmatig voorgewassen en na afloop mag je altijd gratis stofzuigen. Geen uitslaper? Maak gebruik van onze vroege vogelactie. Tussen 8 en 9 wassen met korting. En iedere donderdag is het seniorendag. Kom langs aan de ronding 1 in Hunspeet. Industrieterrein De Kolk. Van essencarcleaning.nl.
1: Ontdek de kunst van slow dining bij Petit Verdot in Nunspeet. Geniet onbeperkt van kleine, verfijnde gerechten met westerse en Aziatische invloeden. Laat je verwennen in een sfeervolle ambiance. Sluit af met ons Grand Dessert Buffet en ervaar een culinaire beleving zoals geen ander. Reserveer nu op petitverdot.nl. Petit Verdot, waar smaak en sfeer samenkomen.
0: Je auto weer als nieuw? Ga niet lopen stressen, maar laat hem polijsten door Van Essen. Bij Van Essen brengen wij je auto van binnen en buiten weer in topstaat. Wilt u bescherming op uw lak? Wij kunnen ook een glascoating aanbrengen. Kom langs aan de ronding 1 in Hunspeet. Industrieterrein De Kolk. Van essencarcleaning.nl.
1: Zin in een avond culinair genieten? Reserveer nu bij Petit Verdot in Hunspeet. Fusion dining op zijn best. Kijk op petitverdot.nl.
2: Z-Comfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Staat u 's morgens op met een pijnlijke rug of nek? Een nieuw matras of hoofdkussen kan verlichting geven. Bij Slaapidee in Nunspeet en Apeldoorn helpen ze u graag om uw slaapcomfort te verbeteren. Binnen de collecties van Alping, Tempoor, Preston of Silvana is ook voor u het juiste product te vinden. Slaapidee, voor uitgeslapen ideeën.
2: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Slaapidee heeft weer volop mooie aanbiedingen. Kom naar de showroom of check de folders op slaapidee.nl.
4: Op zoek naar een bemoedigend boek, een mooie kaart of een betekenisvol cadeau? Bij Christelijke Boekhandel Blijmare in Nunspeet vind je een verrassend breed assortiment voor jong en oud. Een plek waar je welkom bent aan de koffietafel voor een goed gesprek of gewoon even rust. Met liefde gerund door vrijwilligers, zodat er meer overblijft voor goede doelen. Kom langs aan de Stationslaan in Nunspeet of kijk op blijmarenunspeet.nl.
5: Grondverzet en graafwerkzaamheden. Dat is ons werk. Voor zowel bedrijven als particulieren. Wij zijn BB Grondwerken. Graven voor uw bouw en verbouw. Struiken en bomen verwijderen. Een vijver graven. Riolering leggen. Of aanleg van bestrating. Daarnaast leveren wij diverse grondstoffen en bestratingsmaterialen voor uw verbouwing, tuinaanleg en onderhoud. Nieuw is ons...
6: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
7: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
8: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
7: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
8: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
9: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met controles in het Limburgse natuurgebied Boshuizerbergen bij Venraai. In een update van de veiligheidsregio's te lezen dat het gebied ook vandaag nog nauwlettend wordt gevolgd. De brand zelf is sinds gisteren onder controle. Wel wordt nog gewaarschuwd voor stankoverlast. Die heeft geen gevolgen voor de gezondheid. De Duitse regering onderstreept een verhoogd dreigingsniveau bij onze oosterburen. In de nacht van dinsdag op woensdag werd een drone met een ontsteker gevonden op de luchthaven van Leipzig. De gevonden drone was niet het werk van amateurs, aldus de Duitse minister Dobrindt. Het projectiel lijkt de modernste beschermingsmaatregelen te kunnen omzeilen. Oekraïne gebruikt Leipzig als tussenstop voor het vervoer van militair materieel. De drone is onklaargemaakt en wordt nu door de NAVO verder onderzocht. Iran en Oman lijken het eens te zijn geworden over een tijdelijke veilige vaarroute in de straat van Hormuz. Er wordt niet met de VS gesproken over de deal. Iran en Oman beschouwen de VS als een stoorzender.
10: Of de zeestraat uiteindelijk ook echt open gaat, hangt mede af van de reactie van de Amerikanen. De kans dat de VS akkoord gaan met welke machtspositie van Iran dan ook is klein. Maar de Amerikanen kunnen een eventuele deal tussen Iran en Oman ook niet tegenhouden. Twee voormalige speelsters van het Iraanse vrouwenvoetbalteam zijn officieel ingeburgerd in Australië. Ze vroegen asiel aan nadat de oorlog tussen de VS, Israël en Iran was uitgebroken. Vijf anderen trokken hun asielaanvraag later in en keerden terug. In maart deden de speelsters mee aan de Aziatische kampioenschappen voor vrouwen in Australië. Ze vreesden bij terugkomst in Iran voor vervolging, omdat ze tijdens het toernooi in Australië weigerden het Iraanse volkslied te zingen. Het weer, overwegend zonnig en droog, behalve in het noorden waar een buitje kan vallen. De wind waait uit westelijke richtingen en is matig tot krachtig. Maxima rond 24 graden. Tot zover het Radio Nieuws op A1 Radio.
11: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: AN Radio. De stem van jouw regio. AN Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met controles in het Limburgse natuurgebied Boshuizerbergen bij Venraai. In een update van de veiligheidsregio's te lezen dat het gebied ook vandaag nog nauwlettend wordt gevolgd. De Duitse regering onderstreept een verhoogd dreigingsniveau bij onze oosterburen. In de nacht van dinsdag op woensdag werd een drone met een ontsteker gevonden op de luchthaven van Leipzig. Iran en Oman lijken het eens te zijn geworden over een tijdelijke veilige vaarroute in de straat van Hormuz. Er wordt niet met de VS gesproken over de deal. Twee voormalige speelsters van het Iraanse vrouwenvoetbalteam zijn officieel ingeburgerd in Australië. Ze vroegen asiel aan nadat de oorlog tussen de VS, Israël en Iran was uitgebroken. Het weer overwegend zonnig en droog, behalve in het noorden waar een buitje kan vallen. De wind waait uit westelijke richtingen en is matig tot krachtig. Maxima rond 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: Op 93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. Bij beschietingen in het zuiden van Libanon zijn 2 Israëlische militairen gedood. 4 andere militairen raakten zwaar gewond. Het is voor het eerst sinds de wankele wapenstilstand dat er Israëlische militairen zijn omgekomen. Libanon en Israël waren gisteren nog in Rome met elkaar in gesprek om te praten over een verder akkoord. Hezbollah is daar niet bij aanwezig en wil ook niet ontwapenen. Rusland heeft vannacht 605 Oekraïense drones neergehaald. Ze werden onder meer boven het schiereiland de Krim onderschept. Wel is opnieuw een logistiek centrum van webwinkelgigant Wildberries geraakt. Oekraïne heeft al verschillende vestigingen bestookt de voorbije weken. Kiev richt zich op bedrijven en infrastructuur die het Russische leger steunen. Moskou ontkent dat Wildberries militaire spullen opslaat. 2 zwaargewonde Nederlanders bij valpartijen in de Oostenrijkse Alpen. Ze zijn met traumahelikopters naar ziekenhuizen gebracht. Een 24-jarige Nederlander was bij Hallstatt in de deelstaat Opper-Oostenrijk aan het wandelen bij een berghut op bijna 1900 meter hoogte. Hij gleed uit en rolde 50 meter naar beneden. Hij kon zelf nog alarm slaan. Een Nederlander van 68 kwam bij de berg Kragenjoch in Tirol in de bedding van een beek terecht. Hij werd pas na 4 uur zoeken gevonden. Iran en Oman lijken het eens te zijn geworden over een tijdelijke veilige vaarroute in de straat van Hormuz. Er wordt niet met de VS gesproken over de deal. Iran en Oman beschouwen de VS als een stoorzender. Of de zeestraat uiteindelijk ook echt opengaat, hangt mede af van de reactie van de Amerikanen. Maar de Amerikanen kunnen een eventuele deal tussen Iran en Oman ook niet tegenhouden. Het weer, overwegend zonnig en droog, behalve in het noorden waar een buitje kan vallen. De wind waait uit westelijke richtingen en is matig tot krachtig. Maxima rond 24 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur op A1.

0: AE Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. In de gang naar de afdeling Moderne Kunst van Museum Nairac is van 4 juni tot en met 2 september de groepsexpositie Botanisch Kabinet te zien. De tentoonstelling brengt werk samen van 3 kunstenaars uit 1 familie. Jan Eenvoud is het alias van Martin Zwanenburg. De origamist is Jolanda Zwanenburg. En Rietje Art is het alias van Rietje Zwanenburg. De expositie staat in het teken van natuur, verwondering en verbeelding. Vanuit hun eigen discipline geven de kunstenaars een persoonlijke invulling aan thema's als groei, bloei en vergankelijkheid. Het Nederlands Pluimveemuseum start de Kinderkippenclub voor kinderen van 10 tot en met 12 jaar. Van maart tot eind september komen de deelnemers iedere zaterdagmorgen van 10 tot 11 bij elkaar om alles te ontdekken over de weg van het ei tot een volwassen kip. Onder begeleiding van ervaren kippenverzorgers leren kinderen hoe ze kuikens en kippen verzorgen en maken ze kennis met de grote variatie aan rassen. Een bijzonder onderdeel van het programma is het zelf uitbroeden en grootbrengen van kuikens. Daarnaast staat een excursie naar een kippenbedrijf op het programma en worden de kippen van de deelnemers in september gekeurd. De cursus is gratis en wordt afgesloten met een certificaat. Aanmelden is vanaf vandaag mogelijk en vol is vol. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via dieren@pluimveemuseum.nl onder vermelding van meedoen met de Kinderkippenclub. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl en wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op zaterdag 15 augustus is er van 8 uur 's ochtends tot 3 uur 's middags een gezellige rommelmarkt in het centrum van Lunteren. Je bent van harte welkom om daar rond te struinen en leuke spulletjes te zoeken. Als je zelf een kraam wil inrichten om een dagje marktkoopman of vrouw te zijn, dan stuur je hiervoor een mail naar rommelmarktlunteren@hotmail.com. Op dezelfde zaterdag 15 augustus is er tussen 9 uur 's ochtends en 1 uur een kleedjesmarkt in Garderen. Zoals iedere zaterdag in de maanden juni, juli en augustus is deze kleedjesmarkt er aan de Bakkerstraat op het grasveld voor de hervormde kerk van Garderen. De stichting True Colors Nunspeet organiseert iedere eerste woensdag van de maand het True Colors Café. Dat is een ontmoetingsplek waar iedereen zichzelf kan zijn. Het is in Grand Café onder de toren aan de Dorpstraat 8 en het duurt van 8:30 tot 10:30 s'avonds. De stichting zet zich in voor meer acceptatie en zichtbaarheid van de LHBTIQA+ gemeenschap en wil bijdragen aan een inclusieve samenleving. Iedereen is welkom en er geldt geen leeftijdsgrens. De toegang is gratis, drankjes zijn voor eigen rekening en alcohol wordt alleen geschonken aan bezoekers van 18 jaar en ouder. De resterende data voor dit jaar 2026 zijn 5 augustus, 2 september, 7 oktober, 4 november en tenslotte 2 december. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl en wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl

0: Of blijf luisteren.
1: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
2: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Bij beschietingen in het zuiden van Libanon zijn 2 Israëlische militairen gedood. 4 andere militairen raakten zwaar gewond. Rusland heeft vannacht 605 Oekraïense drones neergehaald. Ze werden onder meer boven het schiereiland de Krim onderschept. 2 zwaargewonde Nederlanders bij valpartijen in de Oostenrijkse Alpen. Ze zijn met traumahelikopters naar ziekenhuizen gebracht. Iran en Oman lijken het eens te zijn geworden over een tijdelijke veilige vaarroute in de straat van Hormuz. Er wordt niet met de VS gesproken over de deal. Het weer overwegend zonnig en droog, behalve in het noorden waar een buitje kan vallen. De wind waait uit westelijke richtingen en is matig tot krachtig. Maxima rond 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
3: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op zaterdag 8 augustus staat het boerderijmuseum De Bovenstreek aan de Bovenstraatweg 10A in Oldenbroek weer in het teken van het jaarlijkse oogstfeest. Deze geliefde traditie op de Noord-Veluwe brengt jong en oud samen voor een dag vol nostalgie, demonstraties, streekproducten en activiteiten. Bezoekers kunnen genieten van een uitgebreid programma met onder meer keuringen van koeien, ponies en schapen, oude landbouwmachines, ambachtelijke demonstraties en het traditionele dorsen met de dorskast en dorsstok. Ook het zichten met de hand, het erfhuis met opbod en de sfeervolle marktkramen zorgen voor een authentieke boerenbeleving. Voor de inwendige mens zijn er volop lekkernijen verkrijgbaar, zoals kruutmoes en vers gebakken spekpannenkoeken. Ook voor kinderen is er volop vermaak. Zij kunnen zich uitleven op de ruime traptrekkerbaan, weilandsurfen achter de paarden, een ritje maken in de kindertrein of lekker in de draaimolen gaan zitten. Nieuw dit jaar zijn de kinderboerderij en de fraai aangelegde bloemenpluktuin die voor het eerst toegankelijk zijn voor bezoekers. Daarnaast zorgen line dance demonstraties, klederdrachtshows en passende live muziek voor een gezellige sfeer gedurende de hele dag. Het oogstfeest duurt van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. De 60ste Oud-Veluwse Markt wordt nog gehouden op donderdag 6 en 13 augustus. Op deze dagen staat het centrum van Barneveld volledig in het teken van de markt en zijn straten en pleinen ingericht voor bezoekers en deelnemers. Verspreid door het centrum vind je marktkramen, optochten en activiteiten en alles is op loopafstand bereikbaar. De toegang is vrij voor iedereen. Zo kan iedere bezoeker op zijn eigen tempo genieten van alles wat de markt te bieden heeft. De markt is open tussen 10 uur 's ochtends en 5 uur 's middags. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: A1 Radio.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. De ondernemersvereniging Voorthuizen organiseert sinds 1976 ieder jaar de Voorthuizer Braderieën. In de maanden juli en augustus trekken ruim 35.000 vakantiegangers naar ons mooie Veluwse vakantiedorp. De Voorthuizer Braderieën worden gehouden op de Hoofdstraat en het Bunkmanplein, midden in het centrum, steeds van 10 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds. Dit jaar is de braderie op de volgende dinsdagen: 14, 21 en 28 juli en 4, 11 en tenslotte 18 augustus. Bij deze braderiedagen is er ook plaats gemaakt voor de kinderen, de handelaren in spe. In de leeftijd van 6 tot en met 14 jaar kunnen zij hun spulletjes verkopen op een kleedje bij de kinderkleedjesmarkt. Deze vindt plaats op het Bunkmanplein van 10 tot 4 en opbouwen mag dan 's ochtends vanaf 10 uur. IVN Barneveld organiseert op zaterdag 15 augustus een open meeloopochtend met de vlinderwerkgroep. Belangstellenden kunnen die ochtend zien hoe de werkgroep vlinders zoekt en inventariseert in de regio. De vlinderwerkgroep trekt al jaren het veld in om vlinders te tellen en te herkennen. En met deze open meeloopochtend biedt de werkgroep iedereen de kans om een keertje mee te lopen zonder dat daar lidmaatschap voor nodig is. Verzamelen is om 9 uur 's ochtends bij de vetkamp. En vandaar trekt de groep de omgeving in op zoek naar vlinders. Bij slecht weer gaat de activiteit helaas niet door. De wandeling is voor donateurs, leden en kinderen gratis. Niet-leden betalen €3,50 per persoon. Kijk voor meer informatie op ivn.nl/afdeling/Barneveld. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. Italië houdt nog zeker anderhalve week last van extreem warm weer. Vanwege de vierde hittegolf deze zomer geldt in alle 27 grote Italiaanse steden het hoogste hittealarm. In Florence en Bologna is het al 39 graden. In Rome, Milaan en Turijn is het met 37 graden ook bloedheet. De Italiaanse weerdienst denkt dat deze zomer de heetste wordt sinds de start van de metingen. Behalve de hitte is ook de luchtvochtigheid in het Middellandse zeegebied erg hoog. In Breda is een snelheidsduivel van de weg gehaald. Bij Rijsbergen reed de man 200 km per uur, waar 80 is toegestaan. Na een achtervolging werd hij in Breda door de politie aan de kant gezet. De automobilist bleek te rijden met een ingevorderd rijbewijs. Behalve voor de snelheid krijgt de man een bekeuring voor het veroorzaken van gevaar en hinder op de openbare weg. Ook zijn auto is in beslag genomen. De man moet voor alle feiten voor de rechter verschijnen. Bij beschietingen in het zuiden van Libanon zijn twee Israëlische militairen gedood. Vier andere militairen raakten zwaar gewond. Het is voor het eerst sinds de wankele wapenstilstand dat er Israëlische militairen zijn omgekomen. Libanon en Israël waren gisteren nog in Rome met elkaar in gesprek om te praten over een verder akkoord. Hezbollah is daar niet bij aanwezig en wil ook niet ontwapenen. Twee zwaargewonde Nederlanders bij valpartijen in de Oostenrijkse Alpen. Ze zijn met traumahelikopters naar ziekenhuizen gebracht. Een 24-jarige Nederlander was bij Hallstatt in de deelstaat Opper-Oostenrijk aan het wandelen bij een berghut op bijna 1900 meter hoogte. Hij gleed uit en rolde 50 meter naar beneden. Hij kon zelf nog alarm slaan. Een Nederlander van 68 kwam bij de berg Kragenjoch in Tirol in de bedding van een beek terecht. Hij werd pas na 4 uur zoeken gevonden. Het weer vrij zonnig en droog, met alleen op de Wadden kans op wat neerslag bij een matige westenwind. Het kwik loopt vandaag op tot rond de 24 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging op de N344, Voorthuizen richting Apeldoorn. Tussen Hoogsoeren en de Koningin Julianatoren staat 2 kilometer file met 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: A1 Radio. De stem van jouw regio. AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: AE Radio.
0: AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Italië houdt nog zeker anderhalve week last van extreem warm weer. Vanwege de vierde hittegolf deze zomer geldt in alle 27 grote Italiaanse steden het hoogste hittealarm. In Breda is een snelheidsduivel van de weg gehaald. Bij Rijsbergen reed de man 200 km per uur, waar 80 is toegestaan. Bij beschietingen in het zuiden van Libanon zijn twee Israëlische militairen gedood. Vier andere militairen raakten zwaar gewond. Twee zwaargewonde Nederlanders bij valpartijen in de Oostenrijkse Alpen. Ze zijn met traumahelikopters naar ziekenhuizen gebracht. Het weer vrij zonnig en droog, met alleen op de wadden kans op wat neerslag bij een matige westenwind. Het kwik loopt vandaag op tot rond de 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 12 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Bij een vast contract mogen de energieleveranciers bij de invoering van nieuwe regels de prijzen voor gas niet verhogen. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt. Het gaat in dit geval om nieuwe regels rond de CO2-heffing en de bijmengverplichting voor groen gas. Die regels kunnen de energiekosten verhogen. Gebleken is dat verschillende energieverstrekkers in hun contracten hadden opgenomen dat de vaste gasprijs omhoog kan gaan zodra de nieuwe regels gaan gelden. ACM meldt dat de prijs voor gas of elektriciteit in een vast contract alleen in uitzonderlijke gevallen mag worden aangepast. In het natuurgebied Boshuizerbergen bij het Limburgse Oostrum blijft de noodverordening voorlopig nog van kracht. Eerst zou deze zeker tot 10 uur vanochtend duren, maar de gemeente heeft dat verlengd. Het door brand getroffen gebied is afgesloten om hulpdiensten de ruimte te geven. Ook mogen er geen drones vliegen en is het publiek in de omgeving verplicht om de aanwijzingen van politie, brandweer en handhavers op te volgen. Iran is door deskundigen van de Verenigde Naties opgeroepen om met de slechte behandeling van etnische minderheden te stoppen. Eind vorig jaar gingen veel mensen de straat op om te protesteren, en onder andere Koerden worden steeds vaker slachtoffer van marteling, detentie en zelfs gedwongen verdwijning. Dit jaar werden al 22 Koerden en 24 mensen van de Baluchi-minderheid geëxecuteerd. Volgens deskundigen bedreigt en volgt Iran minderheden die in het buitenland wonen ook. Italië houdt nog zeker 1,5 week last van extreem warm weer. Vanwege de 4e hittegolf deze zomer geldt in alle 27 grote Italiaanse steden het hoogste hittealarm. In Florence en Bologna is het 39 graden. In Rome, Milaan en Turijn is het met 37 graden ook bloedheet. De Italiaanse weerdienst denkt dat deze zomer de heetste wordt sinds de start van de metingen. Behalve de hitte is ook de luchtvochtigheid in het Middellandse Zeegebied erg hoog. En dan het weer bij ons. Overwegend zonnig, behalve in het noorden, daar raakt het bewolkt. In het noordelijk kustgebied kunnen een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind wordt het 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij bezorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
4: A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedemiddag.
5: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

95.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving.

0: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
1: Hits from the Heartland with Camille Janssen.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Bij een vast contract mogen de energieleveranciers bij de invoering van nieuwe regels de prijzen voor gas niet verhogen. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt. In het natuurgebied Boshuizerbergen bij het Limburgse Oostrum blijft de noodverordening voorlopig nog van kracht. Eerst zou deze zeker tot 10 uur vanochtend duren, maar de gemeente heeft dat verlengd. Iran is door deskundigen van de Verenigde Naties opgeroepen om met de slechte behandeling van etnische minderheden te stoppen. Italië houdt nog zeker 1,5 week last van extreem warm weer. Vanwege de 4e hittegolf deze zomer geldt in alle 27 grote Italiaanse steden het hoogste hittealarm. En dan het weer bij ons. Overwegend zonnig, behalve in het noorden, daar raakt het bewolkt. In het noordelijk kustgebied kunnen een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind wordt het 19 tot 25 graden.

0: graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
1: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
2: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
3: A1 Radio.
2: A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. De stem van jouw regio.

0: opnames in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. De politie zegt gisteravond verrast te zijn door de boerendemonstratie die onaangekondigd in Apeldoorn plaatsvond. De boeren zijn boos op de stikstofplannen van het kabinet. Er werd niet ingegrepen, maar de politie begeleidde de trekkers over de snelweg. De politie reed mee om een oogje in het zeil te houden en te zorgen dat het protest veilig verliep. Er was gisteravond heel even sprake van een opstopping. Bij een vast contract mogen de energieleveranciers bij de invoering van nieuwe regels de prijzen voor gas niet verhogen. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt. Het gaat in dit geval om nieuwe regels rond de CO2-heffing en de bijmengverplichting voor groen gas. Die regels kunnen de energiekosten verhogen. Gebleken is dat verschillende energieverstrekkers in hun contracten hadden opgenomen dat de vaste gasprijs omhoog kan gaan zodra de nieuwe regels gaan gelden. ACM meldt dat de prijs voor gas of elektriciteit in een vast contract alleen in uitzonderlijke gevallen mag worden aangepast. In Duitsland is een 25-jarige Afghaanse man tot levenslang veroordeeld omdat hij in februari vorig jaar in München met zijn auto inreed op een vakbondsdemonstratie. Een 37-jarige vrouw en haar 2-jarige dochtertje kwamen om het leven. Tientallen andere mensen raakten gewond. Volgens de Duitse aanklagers handelde de dader uit een religieus motief. Hij zou niet bij een terroristische groepering horen. Het Zuid-Koreaanse leger zegt dat Noord-Korea zeker 1 ballistische korte afstandsraket richting de Japanse zee heeft afgevuurd. Daarop volgde een bericht van het Japanse Defensieministerie via sociale media dat er iets vanuit Noord-Korea was afgevuurd en dat het mogelijk om een ballistische raket ging. Even later liet het Japanse ministerie weten dat er geen gevaar meer was voor de gebieden rond Japan. Japan deelde eerder deze week mee dat de krijgsmacht sterker moet worden, omdat uit een nieuw rapport is gebleken dat China, Noord-Korea en Rusland een steeds grotere bedreiging worden. Het weer. Overwegend zonnig, behalve in het noorden, daar raakt het bewolkt. In het noordelijk kustgebied kunnen een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind wordt het 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A1 richting Amersfoort. Tussen Naardervesting en Blaricum is de linkerrijstrook dicht door wegwerkzaamheden. En daardoor heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur.

0: Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. De stichting True Colors Nunspeet organiseert iedere eerste woensdag van de maand het True Colors Café. Dat is een ontmoetingsplek waar iedereen zichzelf kan zijn. Het is in Grand Café onder de toren aan de Dorpstraat 8 en het duurt van 8:30 tot 10:30 s'avonds. De stichting zet zich in voor meer acceptatie en zichtbaarheid van de LHBTIQA+ gemeenschap en wil bijdragen aan een inclusieve samenleving. Iedereen is welkom en er geldt geen leeftijdsgrens. De toegang is gratis, drankjes zijn voor eigen rekening en alcohol wordt alleen geschonken aan bezoekers van 18 jaar en ouder. De resterende data voor dit jaar 2026 zijn 5 augustus, 2 september, 7 oktober, 4 november en tenslotte 2 december. De 60ste Oud-Veluwse Markt wordt nog gehouden op donderdag 6 en 13 augustus. Op deze dagen staat het centrum van Barneveld volledig in het teken van de markt en zijn straten en pleinen ingericht voor bezoekers en deelnemers. Verspreid door het centrum vind je marktkramen, optochten en activiteiten en alles is op loopafstand bereikbaar. De toegang is vrij voor iedereen. Zo kan iedere bezoeker op zijn eigen tempo genieten van alles wat de markt te bieden heeft. De markt is open tussen 10:00 ochtends en 5:00 middags. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: A1 Radio, de stem van jouw regio.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Het Nederlands Pluimveemuseum start de Kinderkippenclub voor kinderen van 10 tot en met 12 jaar. Van maart tot eind september komen de deelnemers iedere zaterdagmorgen van 10 tot 11 bij elkaar om alles te ontdekken over de weg van het ei tot een volwassen kip. Onder begeleiding van ervaren kippenverzorgers leren kinderen hoe ze kuikens en kippen verzorgen en maken ze kennis met de grote variatie aan rassen. Een bijzonder onderdeel van het programma is het zelf uitbroeden en grootbrengen van kuikens. Daarnaast staat een excursie naar een kippenbedrijf op het programma en worden de kippen van de deelnemers in september gekeurd.

En met deze open meeloopochtend biedt de werkgroep iedereen de kans om een keertje mee te lopen zonder dat daar lidmaatschap voor nodig is. Verzamelen is om 9 uur 's ochtends bij de Vetkamp. En vandaar trekt de groep de omgeving in op zoek naar vlinders. Bij slecht weer gaat de activiteit helaas niet door. De wandeling is voor donateurs, leden en kinderen gratis. Niet-leden betalen €3,50 per persoon. Kijk voor meer informatie op ivn.nl/afdeling/Barneveld. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Kiss.
1: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De politie zegt gisteravond verrast te zijn door de boerendemonstratie die onaangekondigd in Apeldoorn plaatsvond. De boeren zijn boos op de stikstofplannen van het kabinet. Bij een vast contract mogen de energieleveranciers bij de invoering van nieuwe regels de prijzen voor gas niet verhogen. Dat zegt de autoriteit Consument en

0: markt. In Duitsland is een 25-jarige Afghaanse man tot levenslang veroordeeld omdat hij in februari vorig jaar in München met zijn auto inreed op een vakbondsdemonstratie. Het Zuid-Koreaanse leger zegt dat Noord-Korea zeker 1 ballistische korte afstandsraket richting de Japanse zee heeft afgevuurd. Het weer. Overwegend zonnig, behalve in het noorden, daar raakt het bewolkt. In het noordelijk kustgebied kunnen een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind wordt het 19 tot 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
1: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. In de gang naar de afdeling Moderne Kunst van Museum Nairac is van 4 juni tot en met 2 september de groepsexpositie Botanisch Kabinet te zien. De tentoonstelling brengt werk samen van 3 kunstenaars uit 1 familie. Jan Eenvoud is het alias van Martin Zwanenburg. De origamist is Jolanda Zwanenburg. En Rietje Art is het alias van Rietje Zwanenburg. De expositie staat in het teken van natuur, verwondering en verbeelding. Vanuit hun eigen discipline geven de kunstenaars een persoonlijke invulling aan thema's als groei, bloei en vergankelijkheid. De ondernemersvereniging Voorthuizen organiseert sinds 1976 ieder jaar de Voorthuizer Braderieën. In de maanden juli en augustus trekken ruim 35.000 vakantiegangers naar ons mooie Veluwse vakantiedorp. De Voorthuizer Braderieën worden gehouden op de Hoofdstraat en het Bunkmanplein, midden in het centrum, steeds van 10 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds. Dit jaar is de braderie op de volgende dinsdagen. 14, 21 en 28 juli en 4, 11 en tenslotte 18 augustus. Bij deze braderiedagen is er ook plaats gemaakt voor de kinderen, de handelaren in spe. In de leeftijd van 6 tot en met 14 jaar kunnen zij hun spulletjes verkopen op een kleedje bij de kinderkleedjesmarkt. Deze vindt plaats op het Bunkmanplein van 10 tot 4 en opbouwen mag dan 's ochtends vanaf 10 uur. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: A1 Radio, de stem van jouw regio.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op zaterdag 8 augustus staat het boerderijmuseum De Bovenstreek aan de Bovenstraatweg 10A in Oldebroek weer in het teken van het jaarlijkse oogstfeest. Deze geliefde traditie op de Noord-Veluwe brengt jong en oud samen voor een dag vol nostalgie, demonstraties, streekproducten en activiteiten. Bezoekers kunnen genieten van een uitgebreid programma met onder meer keuringen van koeien, ponies en schapen, oude landbouwmachines, ambachtelijke demonstraties en het traditionele dorsen met de dorskast en dorsstok. Ook het zichten met de hand, het erfhuis met opbod en de sfeervolle marktkramen zorgen voor een authentieke boerenbeleving. Voor de inwendige mens zijn er volop lekkernijen verkrijgbaar, zoals kruutmoes en vers gebakken spekpannenkoeken. Ook voor kinderen is er volop vermaak. Zij kunnen zich uitleven op de ruime traptrekkerbaan, weiland surfen achter de paarden, een ritje maken in de kindertrein of lekker in de draaimolen gaan zitten. Nieuw dit jaar zijn de kinderboerderij en de fraai aangelegde bloemenpluktuin die voor het eerst toegankelijk zijn voor bezoekers. Daarnaast zorgen linedance demonstraties, klederdrachtshows en passende live muziek voor een gezellige sfeer gedurende de hele dag. Het oogstfeest duurt van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Op zaterdag 15 augustus is er van 8 uur 's ochtends tot 3 uur 's middags een gezellige rommelmarkt in het centrum van Lunteren. Je bent van harte welkom om daar rond te struinen en leuke spulletjes te zoeken. Als je zelf een kraam wil inrichten om een dagje marktkoopman of vrouw te zijn, dan stuur je hiervoor een mail naar rommelmarktlunteren@hotmail.com. Op dezelfde zaterdag 15 augustus is er tussen 9 uur 's ochtends en 1 uur een kleedjesmarkt in Garderen. Zoals iedere zaterdag in de maanden juni, juli en augustus is deze kleedjesmarkt er aan de Bakkerstraat op het grasveld voor de hervormde kerk van Garderen. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl en wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: bekende ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. De veiligheidsregio in Limburg laat weten dat de natuurbrand bij het natuurgebied Boshuizerbergen opnieuw is opgeleid. De brandweer is in het gebied aanwezig om verdere uitbreiding van het vuur tegen te gaan en er wordt weer volop geblust. Gistermiddag kwam het bericht dat de brand onder controle was, maar dat de brandweer het gebied wel in de gaten bleef houden. Vanmorgen werd bekend dat de noodverordening van de gemeente voor het gebied van kracht bleef. Duitse media melden dat het Oekraïense vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig, waar gisteren dichtbij een drone met een explosief werd aangetroffen, geladen was met militaire munitie. Dit zou vlak daarvoor vanuit Frankrijk naar Leipzig zijn vervoerd. Het is nog altijd niet bekend wie verantwoordelijk kan worden gehouden voor de met explosieven geladen drone die in de nacht van dinsdag op woensdag ontdekt werd en in de lucht tegen een vrachttoestel van DHL aanvloog. De media schrijven verder dat de luchthaven van Leipzig vaker gebruikt wordt als tussenstop voor militair materieel. In de Spaanse exclave Ceuta zijn nog altijd duizenden migranten uit Marokko aanwezig en daarom heeft de burgemeester Spanje om hulp gevraagd. Onder de migranten bevinden zich zo'n 1000 minderjarigen. Hun situatie wordt zorgwekkend genoemd omdat burgerpatrouilles in Ceuta hun wijken proberen te zuiveren van de migranten. Van de 72.000 Marokkanen die Ceuta vorige week binnenvielen, zijn er nog 2000 achtergebleven. Lokale autoriteiten zeggen dat het er meer kunnen zijn. Zij denken eerder aan 6.000. Weer Online voorspelt dat mogelijk volgende week de tweede hittegolf van dit jaar genoteerd kan worden. Rond halverwege de week wordt het weer extreem warm, met op donderdag 35 graden of hoger. De kans is groot dat er een vijfde regionale hittegolf en de tweede officiële hittegolf van 2026 de boeken ingaat. Maandag en dinsdag tikt de thermometer redelijk normale waarden aan. Daarna lopen de temperaturen weer fors op. Het weer overwegend zonnig, behalve in het noorden, daar raakt het bewolkt. In het noordelijk kustgebied kunnen een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind is het 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedemiddag.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De veiligheidsregio in Limburg laat weten dat de natuurbrand bij het natuurgebied Boshuizerbergen opnieuw is opgeleid. De brandweer is in het gebied aanwezig om verdere uitbreiding van het vuur tegen te gaan en er wordt weer volop geblust. Duitse media melden dat het Oekraïense vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig, waar gisteren dichtbij een drone met een explosief werd aangetroffen, geladen was met militaire munitie. Dit zou vlak daarvoor vanuit Frankrijk naar Leipzig zijn vervoerd. In de Spaanse exclave Ceuta zijn nog altijd duizenden migranten uit Marokko aanwezig en daarom heeft de burgemeester Spanje om hulp gevraagd. Onder de migranten bevinden zich zo'n 1000 minderjarigen. Weer Online voorspelt dat mogelijk volgende week de tweede hittegolf van dit jaar genoteerd kan worden. Rond halverwege de week wordt het weer extreem warm, met op donderdag 35 graden of hoger. Het weer overwegend zonnig, behalve in het noorden, daar raakt het bewolkt. In het noordelijk kustgebied kunnen een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind is het 19 tot 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Mediagroep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.

0: radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Rijkswaterstaat meldt dat het aantal ongelukken op snelwegen door de Duitse grenscontroles fors gestegen is. Vooral op de A1 en de A12 ging het vorig jaar tientallen keren mis. Sinds de invoering van de controles in september 2024 is het aantal ongelukken gigantisch toegenomen. Het was vooral raak op de A12 bij Zevenaar en de A1 in Twente. Het gaat om respectievelijk 82 en 42 ongelukken. Twee mensen zijn hierbij overleden en er vielen 12 gewonden te betreuren. De veiligheidsregio in Limburg laat weten dat de natuurbrand bij het natuurgebied Boshuizerbergen opnieuw is opgeleid. De brandweer is in het gebied aanwezig om verdere uitbreiding van het vuur tegen te gaan en er wordt weer volop geblust. Gistermiddag kwam het bericht dat de brand onder controle was, maar dat de brandweer het gebied wel in de gaten bleef houden. Vanmorgen werd bekend dat de noodverordening van de gemeente voor het gebied van kracht bleef. Van de 72.000 migranten die vorige week vanuit Marokko naar de Spaanse exclave Ceuta trokken, is het niemand gelukt om verder naar het Spaanse vasteland en de rest van Europa door te reizen. Dat zegt een woordvoerder van de Europese Commissie. Volgens Spanje is het grootste deel van de migranten weer huiswaarts gekeerd. Van de 2500 mensen die nog in Ceuta verblijven, zijn er ruim 1000 minderjarig. De burgemeester heeft Spanje om hulp gevraagd en 25 miljoen euro aan noodsteun gekregen. Een Belgisch gezin dacht in Italië via Booking.com een fijne vakantiewoning te hebben geboekt, maar eenmaal op de bestemming aangekomen bleek het huis niet te bestaan. Op het adres was een verzekeringskantoor gevestigd. Toen bleek dat de Belgen niet de eerste gedupeerden waren. Zeker 120 gezinnen zijn opgelicht. Het gezin boekte een andere woning via Booking.com, maar ook dat vakantiehuis bleek niet te bestaan. Het lokale toerismebureau heeft voor het gezin alsnog een vakantieadres weten te vinden. Nu.nl heeft Booking.com om een reactie gevraagd. Het weer overwegend zonnig. In het noordelijk kustgebied kunnen een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind is het 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur op A1.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Rijkswaterstaat meldt dat het aantal ongelukken op snelwegen door de Duitse grenscontroles fors gestegen is. Het was vooral raak op de A12 bij Zevenaar en de A1 in Twente. De veiligheidsregio in Limburg laat weten dat de natuurbrand bij het natuurgebied Boshuizerbergen opnieuw is opgeleid. Van de 72.000 migranten die vorige week vanuit Marokko naar de Spaanse exclave Ceuta trokken, is het niemand gelukt om verder naar het Spaanse vasteland en de rest van Europa door te reizen. Dat zegt een woordvoerder van de Europese Commissie. Een Belgisch gezin dacht in Italië via Booking.com een fijne vakantiewoning te hebben geboekt, maar eenmaal op de bestemming aangekomen bleek het huis niet te bestaan. Het weer overwegend zonnig, in het noordelijk kustgebied kunnen een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind is het 19 tot 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half

FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Adverteren op AN Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedemiddag. Je luistert naar AN Radio.
0: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Het landelijke crisisteam Management Team Watertekorten komt sinds een paar weken bij elkaar en praat dan over de verdeling van het water. Ook deze week heeft het team besloten om geen nationale maatregelen te nemen. Dat is niet nodig omdat de regionale waterbeheerders alles onder controle hebben. Vorige week werd er ook niet ingegrepen. In het MTW zitten de waterschappen, provincies, drinkwaterbedrijven, Rijkswaterstaat en enkele ministeries. De waterschappen zelf nemen in hun eigen gebied wel maatregelen. 4 mannen zijn opgepakt omdat ze op een spandoek een doodsbedreiging aan het adres van de burgemeester van Breda, Paul Depla, hadden gericht. Op 8 maart hing er een spandoek aan een café met de tekst Depla dood. Het onderzoek liep eerst vast, maar toen op 20 mei na rellen verschillende NAC-supporters werden gearresteerd, vond de politie in de telefoon van een van hen een foto van het spandoek en de 4 verdachten. 1 verdachte komt uit Oosterhout, de 3 anderen uit Breda. Bij de overtocht van Marokkaanse migranten vorige week naar de Spaanse exclave Ceuta zijn zo'n 100 mensen omgekomen. Dat maakt de bestuurder van Ceuta, Juan Vivas, bekend. Eerder werd van 75 doden gesproken. De meeste migranten zouden huiswaarts gekeerd zijn, maar volgens Vivas zijn er nu nog tussen de 3000 en 5000 achtergebleven. Onder de achterblijvers bevinden zich zo'n 1000 minderjarigen. Rijkswaterstaat meldt dat het aantal ongelukken op snelwegen door de Duitse grenscontroles fors gestegen is. Vooral op de A1 en de A12 ging het vorig jaar tientallen keren mis. Sinds de invoering van de controles in september 2024 is het aantal ongelukken gigantisch toegenomen. Het was vooral raak op de A12 bij Zevenaar en de A1 in Twente. Het gaat om respectievelijk 82 en 42 ongelukken. 2 mensen zijn hierbij overleden en er vielen 12 gewonden te betreuren. Het weer overwegend zonnig. In het noordelijk kustgebied kunnen een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind is het 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Tussen Hilversum en Neemnes op de A27 richting Almere sta je 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: AE Radio.
0: AE Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is

Elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers. Just

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Het landelijke crisisteam Management Team Watertekorten komt sinds een paar weken bij elkaar en praat dan over de verdeling van het water. Ook deze week heeft het team besloten om geen nationale maatregelen te nemen. 4 mannen zijn opgepakt omdat ze op een spandoek een doodsbedreiging aan het adres van de burgemeester van Breda, Paul Depla, hadden gericht. Bij de overtocht van Marokkaanse migranten vorige week naar de Spaanse exclave Ceuta zijn zo'n 100 mensen omgekomen. Dat maakt de bestuurder van Ceuta, Juan Vivas, bekend. Rijkswaterstaat meldt dat het aantal ongelukken op snelwegen door de Duitse grenscontroles fors gestegen is. Vooral op de A1 en de A12 ging het vorig jaar tientallen keren mis. Het weer overwegend zonnig. In het noordelijk kustgebied kunnen een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind is het 19 tot 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: Barneveld, Achterveld, Hoevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Ter Schuur, Stroe, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is A1 Radio. De stem van jouw regio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. De 55-jarige Erik van I uit Stadskanaal is tot 4 jaar gevangenis veroordeeld, waarvan 1 jaar voorwaardelijk voor seksueel misbruik van 3 jonge meisjes. De kinderen zijn tussen de 4 en 8 jaar. Volgens de rechter is ook bewezen dat van I, die zichzelf buurtopa noemde, duizenden beelden van kindermisbruik in zijn bezit heeft gehad. De straf pakt lager uit dan het Openbaar Ministerie had geëist, omdat de rechtbank niet alle beschuldigingen bewezen acht. Van I moet zich laten behandelen en mag geen contact met minderjarigen meer hebben. In het Zuid-Hollandse Ouddorp is in het duingebied een natuurbrand uitgebroken. De veiligheidsregio weet nog niet wat de omvang is, maar er is grip 1 uitgeroepen. Er is een commandoteam naar het gebied gegaan die de inzet van de verschillende hulpdiensten stroomlijnt. De autoriteiten melden dat bij het blussen een brandweerman gewond geraakt is. Afgelopen vrijdag woedde op dezelfde plek ook al een natuurbrand. Een 42-jarige vrouw uit de buurt van Rotterdam is gisteren voor de kust van Kreta verdronken. Dat wordt door een woordvoerder van Buitenlandse Zaken bevestigd. Griekse media melden dat het slachtoffer uit een opblaasboot viel. Volgens bronnen bij de kustwacht is voor het huren van dit soort vaartuigen tot 30 pk geen vaarbewijs nodig, en daarom zijn dit soort boten populair. 3 jonge kinderen waren getuigen van dit ongeval. De Griekse autoriteiten onderzoeken hoe dit ongeluk heeft kunnen gebeuren. Volgende maand, op 16 september, krijgt de Amerikaanse countryzangeres Dolly Parton in Nashville de Lifetime Achievement Award. De Americana Music Association laat weten het werk van mevrouw Parton al lange tijd te bewonderen en noemt haar een van de grootste ambassadeurs die de muziekwereld ooit gekend heeft. Muziekblad Rolling Stone meldt dat Parton de prijs niet persoonlijk in ontvangst zal nemen, maar een videoboodschap opneemt. De zangeres heeft al een tijdje last van gezondheidsproblemen. Het weer. Vanavond en vannacht vallen hier en daar wat lichte buien. Verder is het droog. In de nacht wordt het 10 tot 16 graden. Morgen een mix van wolken en de zon. Bij een zwak tot matige noordwestenwind wordt het 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer loopt vertraging op de A12, Duitse grens richting Utrecht. Tussen Zevenaar en Arnhem-Noord is je vertraging een kleine 10 minuten. De A27, Utrecht-Almere, 10 minuten extra tussen Hilversum en Eemnes door werkzaamheden. En tot slot de A28, Amersfoort-Utrecht. Tussen Afrit en Dolder en Utrecht doe je er 15 minuten langer over. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: AEN Radio. De stem van jouw regio.
1: AEN Radio.
0: AEN Radio. Goedemiddag.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw...

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op zaterdag 8 augustus staat het boerderijmuseum De Bovenstreek aan de Bovenstraatweg 10A in Oldenbroek weer in het teken van het jaarlijkse oogstfeest. Deze geliefde traditie op de Noord-Veluwe brengt jong en oud samen voor een dag vol nostalgie, demonstraties, streekproducten en activiteiten. Bezoekers kunnen genieten van een uitgebreid programma met onder meer keuringen van koeien, ponies en schapen, oude landbouwmachines, ambachtelijke demonstraties en het traditionele dorsen met de dorskast en dorsstok. Ook het zichten met de hand, het erfhuis met opbod en de sfeervolle marktkramen zorgen voor een authentieke boerenbeleving. Voor de inwendige mens zijn er volop lekkernijen verkrijgbaar, zoals kruidmoes en vers gebakken spekpannenkoeken. Ook voor kinderen is er volop vermaak. Zij kunnen zich uitleven op de ruime traptrekkerbaan, weiland surfen achter de paarden, een ritje maken in de kindertrein of lekker in de draaimolen gaan zitten. Nieuw dit jaar zijn de kinderboerderij en de fraai aangelegde bloemenpluktuin die voor het eerst toegankelijk zijn voor bezoekers. Daarnaast zorgen line dance demonstraties, klederdrachtshows en passende live muziek voor een gezellige sfeer gedurende de hele dag. Het oogstfeest duurt van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. IVN Barneveld organiseert op zaterdag 15 augustus een open meeloopochtend met de Vlinderwerkgroep. Belangstellenden kunnen die ochtend zien hoe de werkgroep vlinders zoekt en inventariseert in de regio. De Vlinderwerkgroep trekt al jaren het veld in om vlinders te tellen en te herkennen. En met deze open meeloopochtend biedt de werkgroep iedereen de kans om een keertje mee te lopen zonder dat daar lidmaatschap voor nodig is. Verzamelen is om 9 uur 's ochtends bij de Vetkamp. En vandaar trekt de groep de omgeving in op zoek naar vlinders. Bij slecht weer gaat de activiteit helaas niet door. De wandeling is voor donateurs, leden en kinderen gratis. Niet-leden betalen €3,50 per persoon. Kijk voor meer informatie op ivn.nl/afdeling/Barneveld. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: Op 93.5 FM en op 106.8 FM.
2: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
1: Dit is A1 Radio.
2: De stem van jouw regio.
3: When I was in the third grade, I thought that I was gay. Cause I could draw, my uncle was and I kept my room straight. I told my mom, tears rushing down my face. She's like, Ben, you've loved girls since before pre-K. Tripping. I guess she had a point, didn't she? Bunch of stereotypes all in my head. I remember doing the math, like, yeah, I'm good at Little League, a preconceived idea.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. De stichting True Colors Nunspeet organiseert iedere eerste woensdag van de maand het True Colors Café. Dat is een ontmoetingsplek waar iedereen zichzelf kan zijn. Het is in Grand Café onder de toren aan de Dorpstraat 8 en het duurt van 8:30 tot 22:30 s'avonds. De stichting zet zich in voor meer acceptatie en zichtbaarheid van de LHBTIQA+ gemeenschap en wil bijdragen aan een inclusieve samenleving. Iedereen is welkom en er geldt geen leeftijdsgrens. De toegang is gratis, drankjes zijn voor eigen rekening en alcohol wordt alleen geschonken aan bezoekers van 18 jaar en ouder. De resterende data voor dit jaar 2026 zijn 5 augustus, 2 september, 7 oktober, 4 november en tenslotte 2 december. Het Nederlands Pluimveemuseum start de Kinderkippenclub voor kinderen van 10 tot en met 12 jaar. Van maart tot eind september komen de deelnemers iedere zaterdagmorgen van 10 tot 11 bij elkaar om alles te ontdekken over de weg van het ei tot een volwassen kip. Onder begeleiding van ervaren kippenverzorgers leren kinderen hoe ze kuikens en kippen verzorgen en maken ze kennis met de grote variatie aan rassen. Een bijzonder onderdeel van het programma is het zelf uitbroeden en grootbrengen van kuikens. Daarnaast staat een excursie naar een kippenbedrijf op het programma en worden de kippen van de deelnemers in september gekeurd. De cursus is gratis en wordt afgesloten met een certificaat. Aanmelden is vanaf vandaag mogelijk en vol is vol. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via dieren@pluimveemuseum.nl onder vermelding van meedoen met de Kinderkippenclub. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl en wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
2: Lokaal nieuws en de beste muziek.
3: De stem van jouw regio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De 55-jarige Erik van I uit Stadskanaal is tot 4 jaar gevangenis veroordeeld, waarvan 1 jaar voorwaardelijk voor seksueel misbruik van 3 jonge meisjes. De kinderen zijn tussen de 4 en 8 jaar. In het Zuid-Hollandse Ouddorp is in het duingebied een natuurbrand uitgebroken. De autoriteiten melden dat bij het blussen een brandweerman gewond geraakt is. Een 42-jarige vrouw uit de buurt van Rotterdam is gisteren voor de kust van Kreta verdronken. Dat wordt door een woordvoerder van Buitenlandse Zaken bevestigd. Volgende maand, op 16 september, krijgt de Amerikaanse countryzangeres Dolly Parton in Nashville de Lifetime Achievement Award. Het weer. Vanavond en vannacht vallen hier en daar wat lichte buien. Verder is het droog. In de nacht wordt het 10 tot 16 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: zijn we verzopen met z'n allen in de bakel.
1: Het ging van 0 naar de 100%.
2: Maar Flem, het is pas 10 uur.

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. De ondernemersvereniging Voorthuizen organiseert sinds 1976 ieder jaar de Voorthuizer Braderieën. In de maanden juli en augustus trekken ruim 35.000 vakantiegangers naar ons mooie Veluwse vakantiedorp. De Voorthuizer Braderieën worden gehouden op de Hoofdstraat en het Bunkmanplein, midden in het centrum, steeds van 10:00 tot 18:00. Dit jaar is de braderie op de volgende dinsdagen. 14, 21 en 28 juli en 4, 11 en tenslotte 18 augustus. Bij deze braderiedagen is er ook plaats gemaakt voor de kinderen, de handelaren in spe. In de leeftijd van 6 tot en met 14 jaar kunnen zij hun spulletjes verkopen op een kleedje bij de kinderkleedjesmarkt. Deze vindt plaats op het Bunkmanplein van 10 tot 4 en opbouwen mag dan 's ochtends vanaf 10 uur. Op zaterdag 15 augustus is er van 8:00 tot 3:00 een gezellige rommelmarkt in het centrum van Lunteren. Je bent van harte welkom om daar rond te struinen en leuke spulletjes te zoeken. Als je zelf een kraam wil inrichten om een dagje marktkoopman of vrouw te zijn, dan stuur je hiervoor een mail naar rommelmarktlunteren@hotmail.com. Op dezelfde zaterdag 15 augustus is er tussen 9:00 en 1:00 een kleedjesmarkt in Garderen. Zoals iedere zaterdag in de maanden juni, juli en augustus is deze kleedjesmarkt er aan de Bakkerstraat op het grasveld voor de hervormde kerk van Garderen. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: A1 Radio.

0: beleving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.
1: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. De 60e Oud-Veluwse Markt wordt nog gehouden op donderdag 6 en 13 augustus. Op deze dagen staat het centrum van Barneveld volledig in het teken van de markt en zijn straten en pleinen ingericht voor bezoekers en deelnemers. Verspreid door het centrum vind je marktkramen, optochten en activiteiten, en alles is op loopafstand bereikbaar. De toegang is vrij voor iedereen. Zo kan iedere bezoeker op zijn eigen tempo genieten van alles wat de markt te bieden heeft. De markt is open tussen 10:00 en 5:00. In de gang naar de afdeling Moderne Kunst van Museum Nairac is van 4 juni tot en met 2 september de groepsexpositie Botanisch Kabinet te zien. De tentoonstelling brengt werk samen van 3 kunstenaars uit 1 familie. Jan Eenvoud is het alias van Martin Zwanenburg. De origamist is Jolanda Zwanenburg. En Rietje Art is het alias van Rietje Zwanenburg. De expositie staat in het teken van natuur, verwondering en verbeelding. Vanuit hun eigen discipline geven de kunstenaars een persoonlijke invulling aan thema's als groei, bloei en vergankelijkheid. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Mediagroep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
2: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Bij Oudorp op Goeree over Vlakke breidt de grote duinbrand zich uit. Zo'n 8000 vierkante meter natuur is al verloren gegaan en iedereen wordt opgeroepen uit het gebied weg te blijven. De brand ontstond vanmiddag in de duinen tussen Oudorp en het strand. Eén brandweerman raakte tijdens het blussen gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Omdat er weinig bluswater beschikbaar is, worden speciale waterwagens ingezet en is ook een blushelikopter onderweg. De oorzaak van de brand wordt onderzocht. Bij een botsing tussen twee trams in de Duitse Gelsenkirchen zijn 21 mensen gewond geraakt. Drie van hen verkeren in levensgevaar. De aanrijding gebeurde toen een tram achterop een stilstaande opleidingstram reed in het centrum van de Duitse stad. 7 mensen raakten zwaar gewond, 14 hebben lichte verwondingen. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. Hulpdiensten uit de regio, onder meer uit Essen en Recklinghausen, kwamen massaal ter plaatse. Zangeres Journey Kaagman is overleden, zo meldt haar voormalige band Earth and Fire. Ze werd 79 jaar oud en leed aan Parkinson. Kaagman had met haar band in de jaren 70 en 80 veel grote hits als Memories, Seasons, Maybe Tomorrow, Maybe Tonight en Weekend. Daarna werd ze opnieuw bekend als jurylid van het talentenprogramma Idols, waar ze vanaf 2002 6 jaar in zat. Journey Kaagman maakte zich ook sterk voor de rechten van muzikanten als directeur van Stichting Konamis en voorzitter van de BV Pop. En de Spaanse Guardia Civil houdt rekening met een nieuwe grote poging om de enclave Ceuta binnen te komen op 15 augustus. Volgens de politie gaan op sociale media oproepen rond voor een massale oversteek. De autoriteiten denken niet aan zo'n grote toestroom als vorige week, maar vrezen wel opnieuw veel migranten. Als verzamelpunt wordt opnieuw de Marokkaanse kustplaats Vnidek genoemd, vlakbij de grens met Ceuta. Vorige week bereikten tienduizenden migranten de Spaanse enclave. Het weer vanavond en vannacht kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog. In de nacht wordt het 10 tot 16 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer vertraging op de A27 Utrecht-Almere. Tussen Hilversum en Eemnes doe je er 10 minuten langer over door werkzaamheden. Ook op de A28 is het druk, Zwolle richting Groningen. Tussen Staphorst en De Wijk doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur op

0: AN Radio. De stem van jouw regio. AN Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
1: Hits from the Heartland with Camille Janssen.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Zangeres Journey Kaagman is overleden, zo meldt haar voormalige band Earth and Fire. Ze werd 79 jaar oud en leed aan Parkinson. Bij Oudorp op Goeree over Vlakkee breidt de grote duinbrand zich uit. Zo'n 8000 vierkante meter natuur is al verloren gegaan en iedereen wordt opgeroepen uit het gebied weg te blijven. Bij een botsing tussen twee trams in het Duitse Gelsenkirchen zijn 21 mensen gewond geraakt. Drie van hen verkeren in levensgevaar. De aanrijding gebeurde toen een tram achterop een stilstaande opleidingstram reed in het centrum van de Duitse stad. En de Spaanse Guardia Civil houdt rekening met een nieuwe grote poging om de enclave Ceuta binnen te komen op 15 augustus. Het weer vanavond en vannacht kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog. In de nacht wordt het 10 tot 16 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio. A1 Radio.

FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De Britse prijsvechter EasyJet wordt overgenomen door de Amerikaanse investeerder Apollo Global Management voor 6,7 miljard euro, omgerekend ruim 7 pond per aandeel. Dat bod is geaccepteerd waarna concurrent Castle Lake zich terugtrok. EasyJet was al langer onderwerp van een overnamestrijd. De luchtvaartmaatschappij is gemeten naar het aantal passagiers de vijfde van Europa. De budgetvliegmaatschappij EasyJet bestaat nu 32 jaar en beschikt over 356 vliegtuigen. Bij Oudorp op Goeree over Vlakkee breidt de grote duinbrand zich uit. Zo'n 8000 vierkante meter natuur is al verloren gegaan en iedereen wordt opgeroepen uit het gebied weg te blijven. De brand ontstond vanmiddag in de duinen tussen Oudorp en het strand. Eén brandweerman raakte tijdens het blussen gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Omdat er weinig bluswater beschikbaar is, worden speciale waterwagens ingezet en is ook een blushelikopter onderweg. De oorzaak van de brand wordt onderzocht. Bij een botsing tussen twee trams in de Duitse Gelsenkirchen zijn 21 mensen gewond geraakt. Drie van hen verkeren in levensgevaar. De aanrijding gebeurde toen een tram achterop een stilstaande opleidingstram reed in het centrum van de Duitse stad. 7 mensen raakten zwaar gewond, 14 hebben lichte verwondingen. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. Hulpdiensten uit de regio, onder meer uit Essen en Recklinghausen, kwamen massaal ter plaatse. En zangeres Journey Kaagman is overleden, zo meldt haar voormalige band Earth and Fire. Ze werd 79 jaar oud en leed aan Parkinson. Kaagman had met haar band in de jaren 70 en 80 veel grote hits als Memories, Seasons, Maybe Tomorrow, Maybe Tonight en Weekend. Daarna werd ze opnieuw bekend als jurylid van het talentenprogramma Idols, waar ze vanaf 2002 6 jaar in zat. Johnny Kaagman maakte zich ook sterk voor de rechten van muzikanten als directeur van Stichting Konamis en voorzitter van de BV Pop. Het weer vanavond en vannacht kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog. In de nacht wordt het 10 tot 16 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De Britse prijsvechter EasyJet wordt overgenomen door de Amerikaanse investeerder Apollo Global Management voor 6,7 miljard euro, omgerekend ruim 7 pond per aandeel. Bij Oudorp op Goeree over Vlakkee breidt de grote duinbrand zich uit. Zo'n 8000 vierkante meter natuur is al verloren gegaan en iedereen wordt opgeroepen uit het gebied weg te blijven. Bij een botsing tussen twee trams in het Duitse Gelsenkirchen zijn 21 mensen gewond geraakt. Drie van hen verkeren in levensgevaar. En zangeres Journey Kaagman is overleden, zo meldt haar voormalige band Earth and Fire. Ze werd 79 jaar oud en leed aan Parkinson. Het weer vanavond en vannacht kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog. In de nacht wordt het 10 tot 16 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half

0: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
0: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 8 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De grote duinbrand bij Oudorp breidt zich niet verder meer uit. Volgens de veiligheidsregio houden aangelegde stoplijnen het vuur nu tegen. Het blussen blijft moeilijk omdat de kern van de brand lastig bereikbaar is voor de brandweer. Daarom wordt er ook een blushelikopter ingezet. De brand ontstond vanmiddag in het natuurgebied tussen Oudorp en het strand. Hoe groot het getroffen gebied precies is, wordt nog onderzocht. Eerder werd gezegd dat er al zo'n 8000 vierkante meter natuur verloren gegaan is. De Britse prijsvechter EasyJet wordt overgenomen door de Amerikaanse investeerder Apollo Global Management voor 6,7 miljard euro, omgerekend ruim 7 pond per aandeel. Dat bod is geaccepteerd, waarna concurrent Castle Lake zich terugtrok. EasyJet was al langer onderwerp van een overnamestrijd. De luchtvaartmaatschappij is gemeten naar het aantal passagiers de vijfde van Europa. De budgetvliegmaatschappij EasyJet bestaat nu 32 jaar en beschikt over 356 vliegtuigen. Een Frans-Argentijnse toerist heeft de Andes-variant van het Hanta-virus opgelopen na een reis door Frankrijk. Hij en zijn gezin zitten nu in isolatie in Spanje. De man had alleen milde klachten en vertoont inmiddels geen symptomen meer. De Andes-variant is de enige vorm van het Hanta-virus die van mens op mens kan worden overgedragen. De Franse autoriteiten brengen zijn reis en zijn contacten samen met andere Europese landen in kaart. Er is geen verband met de virusuitbraak eerder dit jaar in Argentinië. En de Surinaams-Nederlandse artiest Tony Scott is vandaag overleden in het bijzijn van zijn familie. Peter van der Bos, zoals Scott eigenlijk heet, had MS en zijn gezondheid ging de afgelopen tijd snel achteruit. De 54-jarige pionier in de hip-hop en dance had hits als Get Into It, Gangster Boogie en Love Let Love. Zijn familie noemt hem vooral een warme broer, oom, vriend en een man met een enorme liefde voor muziek. Later wordt nog bekendgemaakt wanneer mensen afscheid van hem kunnen nemen. Het weer vanavond en vannacht kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog. In de nacht wordt het 10 tot 16 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

Ja, dit is een slechte compositie. Slecht arrangement. Slechte productie. Slecht gezongen. Slechte tekst. Slecht gespeeld. Dus dat zal wel weer een hit worden. Maar dat is logisch.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De grote duinbrand bij Oudorp breidt zich niet verder meer uit. Volgens de veiligheidsregio houden aangelegde stoplijnen het vuur nu tegen. De Britse prijsvechter EasyJet wordt overgenomen door de Amerikaanse investeerder Apollo Global Management voor 6,7 miljard euro. Een Frans-Argentijnse toerist heeft de Andes-variant van het Hanta-virus opgelopen na een reis door Frankrijk. Hij en zijn gezin zitten nu in isolatie in Spanje. En de Surinaams-Nederlandse artiest Tony Scott is vandaag overleden in het bijzijn van zijn familie. De 54-jarige pionier in de hip-hop en dance had hits als Get Into It, Gangster Boogie en Love Let Love. Het weer vanavond en vannacht kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog. In de nacht wordt het 10 tot 16 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Voor de kust van Oman dreigt een grote milieuramp door een lekkende olietanker die aan de grond is gelopen. De olievlek is volgens Greenpeace inmiddels uitgegroeid tot zo'n 600 vierkante kilometer. De tanker heeft naar schatting 110.000 ton ruwe olie aan boord en ligt in een ecologisch kwetsbaar zeegebied met koraalriffen, zeevogels, zeeschildpadden en de zeldzame Arabische bultrug. De autoriteiten in Oman willen dat het schip van de Russische schaduwvloot zo snel mogelijk uit het gebied wordt weggehaald. De ebola-uitbraak in Oost-Congo breidt zich snel uit. Bijna 4000 mensen zijn besmet en het dodental loopt richting de 2000. Medische teams maken zich grote zorgen omdat veel nieuwe besmettingen buiten beeld ontstaan. Daardoor wordt het veel moeilijker om patiënten op te sporen en verdere verspreiding te voorkomen. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat de uitbraak kan uitgroeien tot de grootste ooit in Congo als gevolg van tekorten aan geld en personeel en de onrust in het gebied. De grote duinbrand bij Ouddorp breidt zich niet verder uit. Volgens de veiligheidsregio houden aangelegde stoplijnen het vuur nu tegen. Het blussen blijft moeilijk omdat de kern van de brand lastig bereikbaar is voor de brandweer. Daarom wordt er ook een blushelikopter ingezet. De brand ontstond vanmiddag in het natuurgebied tussen Ouddorp en het strand. Hoe groot het getroffen gebied precies is, wordt nog onderzocht. Eerder werd gezegd dat er al zo'n 8000 vierkante meter natuur verloren gegaan is. En de Surinaams-Nederlandse artiest Tony Scott is vandaag overleden in het bijzijn van zijn familie. Peter van der Bos, zoals Scott eigenlijk heet, had MS en zijn gezondheid ging de afgelopen tijd snel achteruit. De 54-jarige pionier in de hip-hop en dance had hits als Get Into It, Gangster Boogie en Love Let Love. Zijn familie noemt hem vooral een warme broer, oom, vriend en een man met een enorme liefde voor muziek. Later wordt nog bekendgemaakt wanneer mensen afscheid van hem kunnen nemen. Het weer vanavond en vannacht kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog. In de nacht wordt het 10 tot 16 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: De stem van jouw regio.
0: A1 Radio.
3: Expedia. Expedia. De betere progressieve rock. Progressieve rock. Met een vleugje elektronica en blues. Ontdek de muziek in Expedia. Expedia.

0: dag op de radio hoort. Muziek die je niet elke dag op de radio hoort. Anders, onderscheidend. Dat is de muziek van Xpodia. Xpodia. Xpodia. Met Peter Langbroek, Gerrit Grietjes en Edwin Balhuizen.
1: Luisteraars, goedenavond. Welkom bij weer een gloednieuwe aflevering van Xpodia. We zijn aanbeland bij nummer 561. En hier in de studio zit uiteraard de vaste co-DJ Gerrit. Gerrit, goedenavond.
2: Hi, goedenavond Peter. Ja, weer fijn om er te zijn.
1: Ja, en we hebben een mooi lijstje. En natuurlijk ook weer drie bijdragen van Edwin uit Spanje. Daar zijn we ook heel blij mee. Grote namen die we tegen gaan komen nog vanavond. Steven Wilson zie ik staan. Yes, Pink Floyd. En we hebben veel nieuw werk. Onder andere van Magenta, Legacy Pilots, Wolverine. Twee heerlijke uurtjes die we geopend zijn, Gerrit, met een bekende.
2: Ja, een bekende en wel een bijzondere. Je hoorde Peter Gabriel. Je weet wel, ooit zong hij bij Genesis en in 1975 vertrok hij. Hij zocht meer creatieve vrijheid en startte een behoorlijk succesvolle solo-carrière. Hij is bekend van nummers als Salisbury Hill, Sledgehammer, Biko en Don't Give Up. Niet per se pro-hop. Het geldt voor mij wel een beetje meer voor het nummer Red Rain dat je net hoorde. Dat staat op zijn vijfde soloalbum, So uit 1968. En in een interview zei hij over dit nummer: Red Rain is geschreven over een droom die ik had, over een zee. En dan komt er een heel ingewikkeld verhaal, dat zal ik je besparen. Maar het is in elk geval gebaseerd op een droom.
1: Ja, we moeten eens even kijken wat we daarvan vinden. Ik ga gelijk eventjes verder, want Magenta, en dat is de band rond Rob Reed en Chris Fry en Christina Booth, die vieren hun 25-jarig bestaan. En dat doen ze met een nieuw album, dat heet Tarot. Of eigenlijk Tarot van de Tarotkaart. Het is een soort conceptalbum met van alles en nog wat. Maar één van de nummers die erop staat, vind ik heel erg mooi. En dat is The Magician. En dat gaat over Houdini. En Houdini probeert niet alleen maar een ontsnappingskunstenaar te zijn, maar hij probeerde ook onrecht aan de kaak te stellen. Valse profeet.

0: 104.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Expodia. Expodia. De betere rock, prog, pop, indie, elektronica en meer. Ontdek de muziek. Ontdek de muziek in Expodia. Expodia.
1: Het is tijd voor de eerste bijdrage van Edwin uit Spanje uiteraard.
2: Ja, en vanavond komt mijn muziek uit Spanje uit het jaar 2023. En mijn eerste nummer, dat fungeert als het muzikale en conceptuele sluitstuk van het album The Harmony Codex uit 2023. De rode draad van het gehele album, dat is eigenlijk de metafoor van een oneindige trap. Dit is namelijk gebaseerd op een kort verhaal uit Wilsons boek A Limited Edition of One. En hierin raken een broer en zus opgesloten in een gebouw na een explosie. Ze kunnen niet naar buiten en zijn gedwongen om via de trap op te lopen. En die verandert weer in een eindeloze surrealistische wenteltrap. Een beetje vergelijkbaar met de beroemde Penrose-trap van M.C. Escher. De tekst die gaat over het naderen van de middelbare leeftijd en het opbouwen van rijkdom en de schaduwzijde van de moderne maatschappij. Geniet daarom van Steven Wilson met het nummer Staircase.
3: Tomlinson Drone.

0: Expedia. Expedia. De betere progressieve rock. Progressieve rock. Met een vleugje elektronica en grooves. Ontdek de muziek in Expedia. Expedia.
1: Ja, en dan blijven we nog even bij Stephen Wilson, maar dan in zijn hoedanigheid als remixer. Dat heeft hij veel gedaan voor beroemde albums, zo ook voor het The Jazz Album. En dat deed hij in 2018. Maar eerst even terug in de tijd. John Anderson, Chris Squire en Peter Banks waren in 68 de oprichters van de Engelse symfonische progroband Yes. Yes had in haar hoogtijdagen in de jaren 70, dat weet je vast nog wel. Dus pakken we het fameuze The Jazz Album uit 1971. En Peter Banks had toen al plaatsgemaakt voor Steve Ho. En dat was wel een gouden greep. Hij tilde de band echt naar een hoger plan. En je hoort nu het epische nummer Yours Is No The Grace. Dat heeft een vaste plek op de setlist van vele lives optreden. En zoals gezegd, je hoort de Steve Wilson remix uit 2018.
2: Ja, en een mooi nummer dat ook gelijk een aanklacht was tegen de oorlog in Vietnam. Hè?
1: Mag je wel zeggen. Ja. In 1971.
2: Het is een van mijn favoriete nummers van Yes.
1: Absoluut, ja.
2: Ja, ja.
0: De muziek die de standaard heeft gezet. Expedia. Met een tijdloze classic.

0: 104.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio.
1: De muziek die je niet elke dag op de radio hoort. De muziek die je niet elke dag op de radio hoort. Anders, onderscheidend. Dat is de muziek van Xpodia. Xpodia. Xpodia. Met Peter Langbroek, Gerrit Grietjes en Edwin Balhuizen.
2: Een half uur onderweg. We hebben vier nummers achter de kiezen. Niet de minste nummers overigens. En we gaan weer naar iets nieuws. We gaan naar het album, het dubbelalbum Camera Obscura van Legacy Pilots. En dat moet ik dan toch eventjes uitleggen. Legacy Pilots is een project van een...

0: 94.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Expedia. Expedia. De betere rock, prog, pop, indie, elektronica en meer. Ontdek de muziek. Ontdek de muziek in Expedia. Expedia.
1: Het eerste nummer wat Edwin vanavond inbracht was van Stephen Wilson. Al een heel krachtig nummer. Maar het tweede nummer komt ook uit het Verenigd Koninkrijk. Van een andere band, maar net zo krachtig eigenlijk.
2: En mijn tweede bijdrage vanavond is van de band Galahad. En die staan bekend om een energieke mix van klassieke symfonische rock, moderne elektronica en sterke synthesizers. Mijn favoriet album van hun is The Long Goodbye. En uit 2023. Een nummer op dit album wat opent met een krachtige elektronische beat, waarna het overgaat in een slepend progrocknummer, is Behind the View of a Smile. Het combineert het toetsenwerk met strakke gitaarlijnen en moderne elektronica. Het thema van het nummer, dat is een felle aanklacht tegen giftige vriendschappen, met teksten over op dun ijs lopen en het omgaan met schijnvriendelijkheid. Vanavond dus mijn keuze voor Behind the View of a Smile.

0: Exodia. Exodia. De betere progressieve rock. Progressieve rock. Met een vleugje elektronica en blues. Ontdek de muziek in Exodia. Exodia.
1: Ja, was Yours and Know the Grace was van Yes, was dat een aanklacht tegen de oorlog? Ik heb er hier nog eentje. Dat is een nummer van de Duitse band RPWL. Als afsluiting van het eerste uur hoor je het nummer Masters of War. Nou, dat ken je waarschijnlijk wel van RPBL, maar het origineel is van Bob Dylan uit 1963. En het is een krachtige protestsong over de makers van oorlog, machthebbers, fabrikanten en politici. Bob Dylan voelde in zijn protestsongs de tijdgeest van de jaren 60 goed aan. Maar het nummer is eigenlijk nog steeds actueel. En ik koos voor de live versie van RPWL. En die versie bezorgt mij nog steeds koude rillingen. Het staat op het album The RPWL Experience uit 2008.
2: Ja, maar zoals je zegt, het kan vandaag de dag nog steeds gedraaid worden. En de tekst is actueler bijna dan ooit.
1: Dan ooit, ja.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Voormalig minister Paul van Sociale Zaken hield een besluit over het loon van arbeidsmigranten stil tot na de Tweede Kamerverkiezingen. Het gaat om de mogelijkheid voor werkgevers om een deel van het minimumloon in te houden voor huisvesting. Uit opgevraagde documenten blijkt dat Paul wilde wachten met de bekendmaking van het besluit. En dat lijkt in strijd met haar eerdere uitleg aan de Tweede Kamer over waarom de publicatie was uitgesteld. Een kamermeerderheid wil juist van die inhoudingsmogelijkheid af. Voor de kust van Oman dreigt een grote milieuramp door een lekkende olietanker die aan de grond is gelopen. De olievlek is volgens Greenpeace inmiddels uitgegroeid tot zo'n 600 vierkante kilometer. De tanker heeft naar schatting 110.000 ton ruwe olie aan boord en ligt in een ecologisch kwetsbaar zeegebied met koraalriffen, zeevogels, zeeschildpadden en de zeldzame Arabische bultrug. De autoriteiten in Oman willen dat het schip van de Russische schaduwvloot zo snel mogelijk uit het gebied wordt weggehaald. De ebola-uitbraak in Oost-Congo breidt zich snel uit. Bijna 4000 mensen zijn besmet en het dodental loopt richting de 2000. Medische teams maken zich grote zorgen omdat veel nieuwe besmettingen buiten beeld ontstaan. Daardoor wordt het veel moeilijker om patiënten op te sporen en verdere verspreiding te voorkomen. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat de uitbraak kan uitgroeien tot de grootste ooit in Congo, als gevolg van tekorten aan geld en personeel en de onrust in het gebied. En de gesprekken tussen Libanon en Israël over de veiligheid en ontwapening zijn volgens bemiddelaar de VS goed verlopen in Rome. Het was al de 7e gespreksronde tussen de twee landen. Belangrijke onderwerpen zijn de ontwapening van Hezbollah en de terugtrekking van Israëlische troepen uit het zuiden van Libanon. Maar Hezbollah zelf neemt niet deel aan de gesprekken. Eerder werden de onderhandelingen tijdelijk stilgelegd na beschuldigingen over het lekken van informatie. Het weer vanavond en vannacht kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog. In de nacht wordt het 10 tot 16 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: De stem van jouw regio.
0: AE Radio.
3: Expedia. De betere progressieve rock.
1: Progressieve rock.
3: Met een vleugje elektronica en blues. Ontdek de muziek. In Expedia.

0: op de radio hoort. Muziek die je niet elke dag op de radio hoort. Anders, onderscheidend. Dat is de muziek van Xpodia. Xpodia. Xpodia. Met Peter Langbroek, Gerrit Grietjes en Edwin Balhuizen.
1: Welkom bij het tweede uur van deze Xpodia aflevering 561. We hebben net roodgloeiende luidsprekers gehad in deze studio. Vanwege het nummer wat je net hoorde, uiteraard. En dat is Wolverine, een band uit Zweden. Eigenlijk oorspronkelijk doom metal, maar nu overgestapt naar prog metal. En dan is het nummer wat ik heb laten horen van hun meest recente album net uit. Anomalies, afwijkingen. En dit was dan een van de ballads.
2: Ja. Ik verbaasde me al over dat jij dit album tevoorschijn had gehaald.
1: Ja, dat
2: maar goed,
1: dacht ik
2: deze
1: al.
2: Kon je wel hebben.
1: Ja, deze ging er nog net doorheen. My Solitary Foe heette het nummer. Straks hebben we nog nieuw werk van de Samurai of Prog. We krijgen nog Riverside voorbij. Anathema, Pink Floyd, Bjorn Ries. Maar jij gaat verder naar Cuba.
2: Ja, naar Cuba. En dan komen we terecht bij Anima Mundi. En dat staat voor de gedachte dat het universum één groot levend wezen is. Net als de mens een ziel heeft dus. Anima Mundi. En dat thema is eigenlijk zo oud als de weg naar Rome. Misschien wel ouder, want het is afkomstig van Plato. Zo'n 400 jaar voor Christus dus. Maar in de proghok is het eigenlijk nog steeds wel een thema, een concept wat vaak gebruikt wordt. Het sprak in elk geval 5 Cubaanse muzici aan toen zij in 1996 een band met de naam Anima Mundi oprichtte. De band heeft een stevige discografie opgebouwd en bezoekt Europa regelmatig voor concerten. Zo traden ze in juni 2011 op in de Lakai in Helmond, ons wel bekend. De opnames zijn al op cd en dvd uitgebracht en je hoort nu Flying to the Sun en dat stond op het studioalbum The Way uit 2010, maar je hoort hem live en dat staat op het album Live in Europe.

0: 94.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Expedia. Expedia. De betere rock, prog, pop, indie, elektronica en meer. Ontdek de muziek. Ontdek de muziek in Expedia. Expedia.
1: Je kent Sinbad wel van de Zeven Zeereizen?
2: Zeker.
1: Oké. Okay. Komt uit de sprookjes van 1001 Nacht, die verhalen.
2: Ja, exact, precies.
1: Ja, nou, dat gaat over een zakenman in Bagdad. Die toch wat onrustige geest heeft, zaken wil doen, maar zelf ook wil weten waar zijn spullen vandaan komen. En zo die zeven zeereizen maakt en allerlei avonturen daar beleeft. Nou, die avonturen die zijn nu ook een beetje als het ware op muziek gezet door de Samurai of Koch.
2: Ook wel bekend in
1: ook
2: Expedia.
1: Heel erg bekend in Expedia, want jij neemt ze meestal mee. Eigenlijk een band van Italianen in Finland of Finnen in Italië. Ik weet het
2: moeilijk.
1: Niet, maar het is in ieder geval een beetje moeilijk. Het is het allernieuwste album, The Seven Voyages of Sinbad. Het album is ook net uit. En wat ze nu anders hebben gedaan dan in andere albums is dat ze verschillende componisten hebben gebruikt voor de nummers. Dus het is niet meer één persoon die alles heeft geschreven. Maar ze hebben er echt een collectief van gemaakt.
2: Ja, zoals het ook eigenlijk bedoeld is.
1: Zoals
2: die
1: het
2: band.
1: Ja. Ja. Nou, dus dat is heel erg mooi. En het nummer wat ik je ga laten horen is een van de reizen van Sinbad. En in dit geval is de titel dan The Last Shore.

0: Exodia. Exodia. De betere progressieve rock. Progressieve rock. Met een vleugje elektronica en blues. Ontdek de muziek in Exodia. Exodia.
1: We zijn weer toe aan de derde en ook de laatste bijdrage voor vanavond van Edwin uit Spanje. En hij heeft weer een prachtnummer uitgekozen.
2: En mijn laatste bijdrage vanavond die komt van frontman en componist Marius Duda. En die heeft in het voorjaar zijn vertrek aangekondigd uit Riverside. En hij wil zich na 25 jaar gaan focussen op zijn soloproject Lunatic Soul. Dus blijkbaar komen er weer nieuwe albums en ook nog andere projecten. Er speelden al langere tijd persoonlijke en muzikale spanningen binnen de bandleden. En hoe de band nu verder gaat, dat is op dit moment eigenlijk niet bekend. Maar dat Riverside mooie muziek heeft uitgebracht, dat is een feit. Volgens Duda is Self-Aware een nummer over de moeilijkheden van het leven in de moderne samenleving. Het waarschuwt voor te veel individualisme en benadrukt dat we elkaar nodig hebben om de wereld te veranderen. Het lied dat fungeert eigenlijk thematisch als samenvatting van het hele album ID Entity. En jawel, uit 2023. Het nummer, dat is ook typisch voor Riverside. Het bouwt namelijk rustig op met melodieuze vocalen, Duda's karakteristieke baslijnen, sfeervolle toetsen en barst dan uiteindelijk los in een dynamisch, progressieve rock-epos. Hier is het nummer Self-Aware.

muziek maakte. Luister maar eens naar het nummer The Beginning and the End. Nou, die end is er al. En dat staat op het album Weather Systems uit 2012. Je hoort de live versie van het album Sort of Homecoming uit 2015. Nou, en die muziek die is toch steeds weer voor mij een soort van thuiskomen. Dus dat komt goed uit.

0: parel uit 50 jaar prog, rock, pop, elektronica, blues en meer.
1: Nou, de afgelopen weken heb ik al meerdere keren van één speciaal live album van Pink Floyd, of van een live optreden van Pink Floyd, heb ik nummers gedraaid. En dat was van het Knapwurst concert dat ze hebben gegeven op 30 juni 1990. En dat was eigenlijk hun deelname aan een goede doelen optreden, waarin onder andere ook Genesis deelnam en nou, nog een heleboel andere grote namen. Dit is geremixed, ook door Pink Floyd zelf, in 2019. Het was een optreden van, ik denk, ongeveer 3 kwartier. En het goot van de regen, echt het goot van de regen. Dat grote scherm wat achter ze is, waar ze altijd van al die dingen op projecteren en zo, dat mochten ze niet gebruiken, omdat dat technisch te gevaarlijk was.
2: Ja, stroom en water moet je niet combineren.
1: Met elektriciteit. Nee, dat gaat niet werken. Dus in ieder geval, elke keer als ik ernaar kijk, en dat staat ook op YouTube, hè, dus ik zou het zeker iedereen aanraden, elke keer als ik ernaar kijk, ik vind dit zoveel beter dan de andere live optredens, zoals bijvoorbeeld Pulse. Ik vind Pulse echt een fantastisch optreden.
2: Ja.
1: Maar dit omdat ze elke keer een net iets andere twist hebben in de nummers, in de uitvoering ervan. Candy Dulfer op saxofoon erbij. Ik vind het echt super geweldig. Dus vandaar een van de nummers die ik nog niet heb laten horen, maar die natuurlijk wel helemaal geweldig is, is het nummer Sorrow.
2: Sorrow, ja.
0: De muziek die de standaard heeft gezet. Exponia, met een tijdloze classic. Tijdloze classic.

0: 90.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Xpodia. Xpodia. De betere rock, prog, pop, indie, elektronica en meer. Ontdek de muziek. Ontdek de muziek in Xpodia.
1: We zijn toe aan het laatste nummer, dus ik leg de afsluiting in handen van Gerrit. En bedank alvast voor het luisteren. Graag tot volgende week.
2: Ja, en dat laatste nummer komt van Björn Ries, die je waarschijnlijk wel kent van Airbag. Hij bracht onder eigen naam 5 studioalbums en 1 livealbum uit. En nu luisteren we naar het tweede album van hem, Forever Comes to an End. Nou, deze uitzending ook bijna. Bijzonder is wel dat dit album qua stijl niet ver verwijderd ligt van Airbag. Zware donkere thema's en David Gilmour-achtig gitaarwerk. Een mooie afsluiting van deze aflevering van Xpodia. Tot volgende week.

0: adverteren op AN Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Bij de aanvallen van Houthi-rebellen op jemenitische militaire doelen zijn al zeker 58 mensen omgekomen volgens militaire bronnen. De rebellen voerden aanvallen uit met ballistische raketten en drones. Volgens de Houthis waren die aanvallen een reactie op de opbouw van het door Saoedi-Arabië gesteunde regeringsleger. De jemenitische regering heeft aangekondigd de aanval op een later moment te zullen vergelden. Het zou hier gaan om de dodelijkste Houthi-aanval in de laatste 4 jaar. Voormalig minister Paul van Sociale Zaken hield een besluit over het loon van arbeidsmigranten stil tot na de Tweede Kamerverkiezingen. Het gaat om de mogelijkheid voor werkgevers om een deel van het minimumloon in te houden voor huisvesting. Uit opgevraagde documenten blijkt dat Paul wilde wachten met de bekendmaking van het besluit. En dat lijkt in strijd met haar eerdere uitleg aan de Tweede Kamer over waarom de publicatie was uitgesteld. Een Kamermeerderheid wil juist van die inhoudingsmogelijkheid af. Vakbond FNV maakt zich grote zorgen over het uitstel van betaling van fietsfabrikant Excel, het moederbedrijf van onder meer Babou, Sparta en Batavus. Volgens de bond verkeren de 234 werknemers in Nederland daardoor nu in grote onzekerheid over hun baan en inkomen. FNV vindt dat medewerkers niet de dupe mogen worden van de financiële en strategische keuzes van het bedrijf. De bond benadrukt dat weer eens wordt aangetoond dat het plan van het kabinet om de WW te verkorten onverstandig is. En de gesprekken tussen Libanon en Israël over de veiligheid en ontwapening zijn volgens bemiddelaar de VS goed verlopen in Rome. Het was al de 7e gespreksronde tussen de twee landen. Belangrijke onderwerpen zijn de ontwapening van Hezbollah en de terugtrekking van Israëlische troepen uit het zuiden van Libanon. Maar Hezbollah zelf neemt niet deel aan de gesprekken. Eerder werden de onderhandelingen tijdelijk stilgelegd na beschuldigingen over het lekken van informatie.

0: informatie. Het weer vanavond en vannacht kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog. In de nacht wordt het 10 tot 16 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedenavond.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: De stem van jouw regio.
2: A1.

Canadese band en een Amerikaanse band. De Canadese band is Art of Dying. De Amerikaanse band is Adelita's Way. Samen maken ze dit nummer Step Up, Step Up. En dan hoor je als opener van Schouten bij Nacht. I wanna be there when the world starts turning. Anything that doesn't kill me makes me stronger. Mooie teksten zijn dat, hè? Hey, welkom bij Schouten bij Nacht. Een uurtje metalmuziek en rockmuziek zoals je dat inmiddels gewend bent. Met daarin natuurlijk de vaste onderdelen. Zo hebben we daar de Killer Classic. Gaan we 25 jaar terug in de tijd naar het album van de Clutch. Dat heet Pure Rock Fury. Wel een actueel nummer. Open Up the Border. In de oerknal, net even iets minder ver terug naar het jaar 2003. De Duitsers van Masterplan brachten toen een debuutalbum uit. Het heet uiteraard ook Masterplan. Je hoort zometeen Crystal Knight. En in de showcase zijn we toen de laatste week van het album van Alice Cooper. Dat heet Trash. Komt uit het jaar 1989. Je hoort zometeen Poison. De Rock 13, de nummer 1, is van Dogstar. En de nieuwe binnenkomer is van Nickelback. En dit is uit Australië. Winter on Venus. Nothing is wrong.

samengesteld uit leden die vooral van andere bands bekend zijn. Michael Sweet kennen we bijvoorbeeld. Joel Hoekstra heeft zijn eigen band en speelde natuurlijk ook gewoon in White Snake. Marco Mendoza op bas en Tommy Aldridge op drums en op de zang Nathan James. De band noemt zich Iconic. Dat mogen ze wel doen, denk ik, gezien de reputatie van de mannen. Afkomstig van het tweede album Take Me To The Place, hoorde je. En daarvoor uit Australië. Ik vond hem best leuk. Winter On Venus, zo heet de band. And Nothing Is Wrong. We gaan 25 jaar terug in de tijd. Killer. Komen wij uit het jaar 2001. Het album Pure Rock Fury van de band Clutch. Ik zei het al. Ze bezingen een nu actueel onderwerp. Kijk maar naar vorige week in Ceuta. Dit is Clutch. En Open Up The Border. Oh.

Any Given Sin is dit. Ze hebben het over de Lifeline. En daarvoor tevens uit Maryland. In de Killer Classic van 25 jaar geleden. De band Clutch van het album Pure Rock Fury. En ik zei het al, een zeer actueel onderwerp de laatste tijd. En zeker vorige week. Als je kijkt naar Ceuta, Open Up The Border. Die was een tijdje open, kan ik je vertellen. We gaan even kijken naar de Rock 13. Je weet wel, de eigen hitlijst van Schouten Benacht. De nieuwe binnenkomer, die hoor je straks, die is van Nickelback. En die heet Rattle the Cage. En deze band heeft een ontzettend bekend lid in zijn gelederen. Maar niet kennen we hem van de muziek, we kennen hem vooral van zijn films. Keanu Reeves, wie kent hem niet? Maar hij maakt ook gewoon lekkere muziek. Hij is de bassist van deze band. Verder in deze band Robert Mailhouse op de drums. En de zanger en de gitarist is Brad Dumrose. Over het algemeen... Lekker dit. This is all in now.

In de Oerknal gaan we altijd even kijken naar het debuutalbum van een band. Ze hebben net nieuwe muziek uit in het jaar 2026, de Duitse band Masterplan. Maar het begon allemaal in het jaar 2003 met een debuutalbum. En dat noem je zoals de band heet. 80-90% is dat eigenlijk altijd zo. Er waren twee heren die voorheen in Halloween speelden, maar ze werden daar ontslagen. En ze dachten, ja, dat is leuk, maar dan gaan wij gewoon onze lekkere eigen band oprichten. Een van de originele leden, de gitarist, bestaat nog steeds in de band. Roland Grappo, de rest is allemaal alweer een keer vervangen. Maar ze maken nog steeds heerlijke, lekkere muziek. Dit is Crystal Night.

0: Ze gaan al mee sinds begin jaren 80. Ze bestaan dus nog heel even.
1: Ze zijn een klein tijdje uit elkaar geweest, dacht ik dat we kunnen herinneren. Maar ze hebben inmiddels wel weer nieuwe muziek uit. Op Beasts and Plagues, zo heet het nieuwe album. Het nieuwe album van X-Master. En daarvoor uit Duitsland, ik zei het al, Masterplan. In het kader van de oerknal. Je hoorde hen met Crystal Knight. Schouten van Acht, een uurtje metal muziek, een beetje rock, een beetje hardcore, een beetje van alles wat. Het is maar net wat, nou ja, goed, wat waar ik zin in heb eigenlijk. Daar komen we in feite op neer. Heb jij nou leuke suggesties? Heb jij ergens zin? Dan laat het even weten. Eddie@schoutenbijnacht.net. Gaan wij even kijken naar een dame, Talia Hoyt. Dan zou je denken, die komt uit Scandinavië. Maar goed, ze woont gewoon en is geboren in Colorado, United States of America. Ook zij heeft nieuw werk uit.

0: zijn met z'n vier. Ze komen uit Texas. Kingdom Collapse, zo heet de band. Army Survivor, ik ben een overwinnaar. En daarvoor hoorde je Talia Hoyt. Ja, ik zei, ze komt misschien uit Scandinavië, maar Hoyt is een over het algemeen toch wel bekende Amerikaanse naam. Zij heeft ook nieuw werk uit, When the Skies Fall. Je hoorde daarvan All You Want.
1: Dames en heren, jongens en meisjes, dit is de Schouten bij Nacht. Showcase.
0: We zijn alweer toe aan de Schouten bij Nacht Showcase. Je weet wel, we gaan één album centraal stellen en dat doen we maar liefst 4 weken lang. De afgelopen weken en ook deze week staat het album van Alice Cooper centraal. Dat komt uit het jaar 1989. Het heet The Trash. De beste man is inmiddels 78 jaar. Treedt nog steeds op, maakt nog steeds mooie muziek. We zijn toe aan de 4e en laatste week. Volgende week een nieuw album. En ja, dit is toch wel het beste nummer van dit album. In de laatste week Alice Cooper en deze. Poison.

tijd al. De beste man is 78 jaar oud. Treedt nog steeds op, maakt nog steeds muziek. Maar wij gingen 4 weken lang terug naar het jaar 1989. Alice Cooper bracht toen het album Trash uit. En in de laatste week van het album hoorde je Poison. Volgende week een nieuw album wat we centraal gaan stellen. Heb je nog leuke ideeën? Laat het even weten. eddy@schoutenbijnacht.net. Gaan wij ter afsluiting nog even naar Finland. De band heet Oddland. En het is Sore in dit nummer. En het is best lekker weer. Ik dank je voor het luisteren. Ik hoor je heel graag volgende week weer. Doeg.

0: wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van middernacht.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De duinbrand bij Oudorp is onder controle. De brandweer blijft nog wel de hele nacht aanwezig om nieuwe vuurhaarden direct te blussen. Bij de brand is ongeveer 2000 vierkante meter natuur verloren gegaan. In de ochtend wordt het gebied verder gecontroleerd om ook smeulende resten in de bodem nog te doven. Eén brandweerman raakt ernstig gewond tijdens de bluswerkzaamheden en is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het was al de vierde natuurbrand in de regio in minder dan een week. De Amerikaanse president Trump wil het wat hij noemt geboortetoerisme aanpakken door met een nieuw decreet te voorkomen dat sommige kinderen automatisch een Amerikaans paspoort krijgen. Volgens Trump gaat het om gevallen waarin ouders bewust naar de VS reizen om hun kind daar geboren te laten worden. Het automatische staatsburgerschap bij geboorte is al langer een speerpunt in Trumps immigratiebeleid. Maar van het Amerikaanse Hoge Rechtshof mag hij dat niet zomaar beperken. Bij aanvallen van Houthi-rebellen op jemenitische militaire doelen zijn al zeker 58 mensen omgekomen, volgens militaire bronnen. De rebellen voerden aanvallen uit met ballistische raketten en drones. Volgens de Houthis waren die aanvallen een reactie op de opbouw van het door Saoedi-Arabië gesteunde regeringsleger. De jemenitische regering heeft aangekondigd de aanval op een later moment te zullen vergelden. Het zou hier gaan om de dodelijkste Houthi-aanval in de laatste 4 jaar. En Oman neemt maatregelen tegen een lekkende olietanker uit de Russische schaduwvloot voor de kust van het land om de schade aan het milieu te beperken. Die tanker ligt al weken gestrand en lekt olie in zee. Volgens Greenpeace is de olievlek al uitgegroeid tot zo'n 600 vierkante kilometer. Het is nog onduidelijk waardoor het lek is ontstaan en welke maatregelen Oman precies neemt. De tanker uit de zogenoemde Russische schaduwvloot is door het Kremlin ingezet om westerse oliesancties te omzeilen. Het weer, kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.

FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De duinbrand bij Oudorp is onder controle. De brandweer blijft nog wel de hele nacht aanwezig om nieuwe vuurhaarden direct te blussen. Bij de brand is ongeveer 2000 vierkante meter natuur verloren gegaan. In de ochtend wordt het gebied verder gecontroleerd om ook smeulende resten in de bodem nog te doven. Eén brandweerman raakte ernstig gewond tijdens de bluswerkzaamheden en is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het was al de vierde natuurbrand in de regio in minder dan een week. De Amerikaanse president...

0: President Trump wil het wat hij noemt geboortetoerisme aanpakken door met een nieuw decreet te voorkomen dat sommige kinderen automatisch een Amerikaans paspoort krijgen. Volgens Trump gaat het om gevallen waarin ouders bewust naar de VS reizen om hun kind daar geboren te laten worden. Het automatische staatsburgerschap bij geboorte is al langer een speerpunt in Trumps immigratiebeleid. Maar van het Amerikaanse Hoge Rechtshof mag hij dat niet zomaar beperken. Bij aanvallen van Houthi-rebellen op jemenitische militaire doelen zijn al zeker 58 mensen omgekomen, volgens militaire bronnen. De rebellen voerden aanvallen uit met ballistische raketten en drones. Volgens de Houthis waren die aanvallen een reactie op de opbouw van het door Saoedi-Arabië gesteunde regeringsleger. De jemenitische regering heeft aangekondigd de aanval op een later moment te zullen vergelden. Het zou hier gaan om de dodelijkste Houthi-aanval in de laatste 4 jaar. En Oman neemt maatregelen tegen een lekkende olietanker uit de Russische schaduwvloot voor de kust van het land om de schade aan het milieu te beperken. Die tanker ligt al weken gestrand en lekt olie in zee. Volgens Greenpeace is de olievlek al uitgegroeid tot zo'n 600 vierkante kilometer. Het is nog onduidelijk waardoor het lek is ontstaan en welke maatregelen Oman precies neemt. De tanker uit de zogenoemde Russische schaduwvloot is door het Kremlin ingezet om westerse oliesancties te omzeilen. Het weer, kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: 1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De duinbrand bij Oudorp is onder controle. De brandweer blijft nog wel de hele nacht aanwezig om nieuwe vuurhaarden direct te blussen. Bij de brand is ongeveer 2000 vierkante meter natuur verloren gegaan. In de ochtend wordt het gebied verder gecontroleerd om ook smeulende resten in de bodem nog te doven. Eén brandweerman raakte ernstig gewond tijdens de bluswerkzaamheden en is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het was al de vierde natuurbrand in de regio in minder dan een week. De Amerikaanse president Trump wil het wat hij noemt geboortetoerisme aanpakken door met een nieuw decreet te voorkomen dat sommige kinderen automatisch een Amerikaans paspoort krijgen. Volgens Trump gaat het om gevallen waarin ouders bewust naar de VS reizen om hun kind daar geboren te laten worden. Het automatische staatsburgerschap bij geboorte is al langer een speerpunt in Trumps immigratiebeleid. Maar van het Amerikaanse Hoge Rechtshof mag hij dat niet zomaar beperken. Bij aanvallen van Houthi-rebellen op jemenitische militaire doelen zijn al zeker 58 mensen omgekomen, volgens militaire bronnen. De rebellen voerden aanvallen uit met